met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
4: Mijnleesbril.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

Gisteren was het Prinsjesdag. Dat betekent vandaag dag 1 van 2 dagen algemene beschouwingen. En met dit kabinet is dat vooral interessant. Of er dus inderdaad een meerderheid wordt gevonden linksom of rechtsom. Of een breed gedragen steun voor de gepresenteerde plannen van gisteren. Bij ons is in elk geval vandaag iedereen welkom. Dat is wel zo gezellig. En mocht je naar buiten gaan vandaag, het is een stuk koeler en wisselvalliger dan die mooie warme dag van gisteren. Vandaag trekken geregeld buien over Gelderland en de zon laat zich tussendoor wel zien. Maar het wordt maximaal 18 of 19 graden. Dat is echt wel iets anders, hè. Een matige westenwind staat erbij en ook de komende dagen verandert er weinig. Dagelijks vallen een paar buien, afgewisseld met zonnige momenten. Tijd voor een korte greep uit het Gelders nieuws en de ochtendkrantjes. Die zijn het vandaag roerend eens over de voorpagina Prinsjesdag. Het kabinet van D66, VVD en CDA heeft de plannen flink aangepast om steun te vinden in de Kamer. De koning riep op tot samenwerking in de troonrede, maar de oppositie wil eerst zien dan geloven. En de vakbonden die weigeren mee te praten zolang er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. En er was er natuurlijk die spoorsabotage op Prinsjesdag zelf. Op tientallen plekken lag materiaal op het spoor. Het treinverkeer lag uren plat. En premier Jetten laat onderzoeken of er een verband is met eerdere aanslagen op het spoor in Europa. De Stentor vraagt zich vanochtend af wie er achter die spoorsabotage zit en waarom. NRC noemt het ontwrichtend en levensgevaarlijk en legt de link met boerenactiegroepen. Farmers Defence Force had kort voor Prinsjesdag opgeroepen tot actie en langs de snelwegen werd al bij de hooibalen in brand gestoken. Het Financieel Dagblad zoomt in op onze portemonnee. Hogere inkomens leveren het meeste in. De koopkracht daalt voor de helft van de huishoudens. Het AD noemt de troonrede zalvend en meldt dat minister Veilbrief de oppositie en de bonden tegemoet komt met aangepaste uitkeringsplannen. Trouw focust op de waarschuwing van de Raad van State. De rekening van de bezuinigingen komt vooral bij de werkenden terecht. En de Gelderlander meldt over het overlijden van Ben Saunders, de zanger. Die werd 43. Hij won in 2011 het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Maakte destijds grote indruk met zijn stem. En hij woonde al jaren in Arnhem, waar hij naast de muziek ook een tattoo shop runde. En daar liggen inmiddels allemaal bloemen en briefjes. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de Rijkerswoerdse plassen. De politie sluit een misdrijf uit. Het Nederlands Dagblad heeft een opvallend onderzoek uit België. Wie op zijn cv zet actief te zijn in een kerk of moskee, of zich juist nadrukkelijk atheïst noemt, wordt minder snel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Volgens de krant is het aannemelijk dat het in Nederland niet anders is. En de verhalen van Jip en Janneke verschijnen binnenkort in het Urx. Onder de titel Voor altijd maals. Wat zoveel betekent als voor altijd vrienden. 9 Urkers hebben samen aan de vertaling gewerkt en dat was best nog wel puzzelen, want niet elk Nederlands woord heeft een Urks equivalent. Zelfs de titel zorgde trouwens al voor discussie op het eiland zelf, want is het nou Maals of Moas? De hoeders van het Urke dialect hebben gesproken, het is Maals. Met de O achteraan, dus AO. Voor altijd Maals. Zo, nou dat weet het ook weer. Je zou misschien wel denken van, is het niet Moas? Nee, het is Maals. Nee, Maas. Oké, weet je zeker? Ja. Electric Light Orchestra staan nu op Radio Gelderland. Mr. Blue Sky.

Kant. De overkant, Suzanne, Freek en Snelle. En hier zometeen, aan deze kant van de radio. Een goed begin is het halve werk. Na Elwood Hammond en I'm a Train.

0: I'm a Train van Albert Hammond op Radio Gelderland. 7:10. En over de treinen gesproken. Walter die verwoordt dat goed in de app. Ik denk dat dat menigeen op dit moment dat hoop is. Hopelijk vandaag geen sabotages aan het spoor. Het is natuurlijk ook gewoon ontzettend gevaarlijk om zomaar buizen aan de rails te maken.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Laten we deze dag goed beginnen met een klein spelletje. Een intro-spelletje wat er staat met dit intro.
1: Een goed begin.
0: Welke plaat is dit ook alweer? Ja. De titel en de artiest heb ik van je nodig. En dat mag je doorgeven via de mail of de app. Als je dus weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Via de mail of de app. Wat is dan dat mailadres en dat appnummer? Het mailadres is frank@gld.nl. Het appnummer is 06-22-22-13-42. Heel veel succes. Ik ben benieuwd.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, dus het kacheltje Voorden.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl. Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
5: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
0: Het is 7:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het 13,9. In Marienveld is het 16,1. Het is vandaag wisselvallig, geregeld buien. Temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Een matige westenwind waait er. In de komende dagen blijft het wisselvallig. Met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. Er is opnieuw een metalen buis gevonden op het spoor in Gelderland. Dit keer bij Teuge. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer werd daardoor gisteravond tijdelijk stilgelegd. De politie onderzoekt natuurlijk of er een verband is met de eerdere incidenten op het spoor tijdens Prinsjesdag. En de Spaanse politie heeft nog geen verband gevonden tussen de 1283 kilo onderschepte cocaïne en de dreigvideo rond Jan G. uit Overasselt, waarin exact die hoeveelheid drugs wordt genoemd. Het onderzoek loopt nog. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie willen allebei niet op de opvallende overeenkomsten reageren. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. 6 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg. 8 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht op dit moment.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: komen nog even vast. En we draaien ons nog even om. Dat stel ik nou zo'n ochtendsmoe weer voor. Fleetwood Mac en Hold Me. Goedemorgen Gelderland. 7:08 is het op deze woensdag. Ik zag het gisteren voorbij komen. Wel een bijzonder verhaal hoor. Na een avondje live concert bijwonen. Sta je nog wel eens buiten dat je denkt van oeh, mijn oren piepen echt nog na van het concert. Dat geluid gewoon echt te hard heeft gestaan. Nou, dat is op zich best herkenbaar denk ik. Want de geluidsnorm in Nederland is zo hoog dat je eigenlijk alleen maar veilig kunt luisteren als je je oordoppen indoet bij een concert of festival. Nou, er zijn er twee mannen uit Oosterbeek geweest die dachten, waarom draaien we dan niet het geluid wat zachter? En dat is afgelopen weekend uitgeprobeerd. En dat bleek eigenlijk best wel te werken.
1: Dit is de allereerste oormerkshow in de wereld. En wat er anders aan is, is dat we beloven dat de mensen die hier vanavond komen geen oordoppen hoeven te kopen hier straks in de gang bij de ingang.
2: Okay.
1: Je kan deze show beluisteren zonder doppen.
2: En hoe doen jullie dat? Door minder hard te spelen?
1: Ja, dat is het idee.
2: Mike Hendriksen is een van de mannen van Stichting Oormerk. Ze willen dat het geluidsniveau bij concerten flink omlaag gaat, want hard geluid is bewezen slecht voor je oren.
3: En daar is er mede om begonnen. Ik heb zelf tinnitus. En dat is absoluut niet leuk. En dat gun je eigenlijk niemand. Gelukkig is veel bewustwording. Zie je dat steeds meer mensen oordoppen gaan dragen.
2: Ja.
3: Maar wij vroegen ons af, ja, is dat wel nodig? Moeten mensen oordoppen dragen? Kunnen we niet bij de bron aanpakken en het volume wat terugdraaien?
4: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
5: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien. Omdat geluid vervormt, het wordt niet mooier. En ik wil mijn gehoor verder beschermen.
6: De beleving is toch het mooiste als het gewoon rechtstreeks je oren in komt. Dus als ik kan kiezen, zou ik voortaan voor een iets minder hard geluid gaan. Dan heb ik de beste beleving.
7: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager. Misschien komt het helemaal niet meer binnen, die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet.
6: Ja?
7: Ja, juist daarom.
5: Geen doppen. In eerste instantie had ik ze in, maar het is niet nodig.
7: Ik heb ze ook niet in gehad. Nee, het was precies goed.
6: Kennelijk is het niet nodig om het zo hard te doen.
0: Het initiatief heet dus Oormerk. Het idee is simpel. Niet de bezoeker moet zich beschermen, maar de bron gaat juist zachter. En die geluidsnorm van 103 decibel gaat er namelijk vanuit dat je je oordoppen draagt. Terwijl de helft van de concertbezoekers dat niet doet en daarbij dus zijn oren beschadigt. Nu was het geluidsniveau zo rond de 93, 94 decibel. Dat kon je ook tijdens het concert volgen op een soort scherm. En daarvan zeiden de concertbezoekers, ja, dat leidde eigenlijk wel af. Want ik zat soms meer naar dat scherm te kijken, naar die decibelmeter. Dat kan ik me wel voorstellen.

0: Robbie Williams, een feel
1: hoor je. Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Dat is het introspelletje iedere ochtend op Radio Gelderland. Ik heb vanochtend deze eerste paar seconden laten horen.
1: Een goed begin.
0: En het leverde best wel wat verschillende reacties op van mensen. Verschillende nummers. De een goed, de ander niet goed. Het is niet Por Amo Viveremos. Even kijken, wat had ik nog meer wat binnenkwam. Oh, hier zitten wat trouwens wel een paar goede bij. Nou, dat betekent dat we gewoon het juiste nummer kunnen draaien. Dat is wel fijn. Captain Antoniel, Love Will Keep Us Together. Onder andere gegaan door Evert. En door Wil. Oh ja, Marco.

0: Love Will Keep Us Together van Captain and the Neil.
1: Captain and the Neil met Love Will Keep Us Together.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: 99 Takes a Million maakt het 9 voor 7. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En daarvoor hadden we een goed begin. En dat was Captain Antoneel, dus hè, Love Will Keep Us Together. Goedemorgen, Wouter van Bernebeek.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een goed begin. Het is een fris begin als je het vergelijkt met gisteren.
2: Ja, inderdaad, ja. De temperatuur ligt op dit moment rond een graad of... 13 op de koudste plaatsen zo'n beetje. We zitten inderdaad in veel koudere lucht. Nou, afgelopen nacht is die warmte van gisteren, hè, uit onze omgeving verdreven.
0: Ja.
2: Her en der heeft dat heel even wat onweer opgeleverd. Vooral langs de oostgrens. Maar veel stelde dat allemaal niet voor. En we zitten vandaag met een westelijke stroming. Veel lagere temperaturen dus. Zo'n 18 of 19 graden als maximum. Daarbij is het op dit moment op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Maar er zijn buien onderweg. Die liggen nu op de Noordzee. En die zullen zo'n beetje vanaf begin van de middag ons gaan bereiken. En vooral vanmiddag en begin van de avond dan verloopt het behoorlijk buiig. Met tussendoor ook wel af en toe wat zon. En een stevige wind komt er te staan. Windkracht 4 tot 5 uit een westelijke richting dus.
0: En is dat een hoeveelheid waarvan jij zegt... iedereen in Gelderland gaat het wel krijgen? Of wordt het echt lokale buien?
2: Het zijn wel kleine, relatief kleine buien. Maar het zullen er zoveel zijn dat ik wel denk... dat er weinig plaatsen zijn die echt helemaal droog blijven vandaag.
0: Okay. Ja, dan duiken we dus eigenlijk een beetje bijna 10 graden naar beneden... vergeleken met gisteren. Is dat ook een beetje... de modus voor de rest van de week, zo'n 18 graden?
2: Ja, de komende 2 à 3 dagen wel. In ieder geval tot en met zaterdag. Morgen hebben we eerst te maken met wat zon. Morgenmiddag komt er dan een gebiedje met regen overzetten. Dus met name de tweede helft van morgen verloopt dan nat... met ook wat lagere temperaturen. Nou, vrijdag belooft dan een grotendeels droge dag te worden. En zaterdag vallen er weer een paar buien. En zo gaat het een beetje heen en weer. Met inderdaad temperaturen rond 18 of 19 graden. Nou, vanaf zondag lijkt het allemaal wel wat langere tijd stabiel te worden... met meer zonneschijn, vooral begin volgende week.
0: Okay.
2: En dan kan de temperatuur verder omhoog gaan. En dan zouden we volgende week zomaar weer eens... tussen de 20 en misschien wel 25 graden kunnen uitkomen.
0: Ja, dat gaf je gisteren al aan, hè? Dat het gewoon nog niet gedaan is met het mooie.
2: Nee, dat zit er nog steeds wel in, ja.
0: Okay. Wouter, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Dat is goed, tot dan.
0: Ja, tot dan. En wij hebben het na 7 uur uiteraard over een nieuwe plaat Delict... die we hebben uitgekozen voor je. Lekker Nederlandse klassieker. En een bijzondere pasavond in Doetinchem voor vrouwen... met een klein inkomen. Een cup en cakeavond. Wat dat is, dat hoor je na 7 en na Nick Kershaw.

0: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaak. 9 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg ook 9 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Knoopend Waterberg door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
10: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
11: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

gelukkig dus al toepasselijk bij vandaag. Want de regen gaat toch echt wel vallen voor iedereen in Gelderland vandaag. Jermaine Jackson en Pia Sadora. When the rain begins to fall maakt het 10 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. Woensdagochtend 16 september is het vandaag. 11 over 7.

En als het dus gisteren Prinsjesdag was, dat betekent dat vandaag dag 1 van 2 dagen algemene beschouwingen is. En met dit kabinet is dat vooral interessant. Gaat er dus inderdaad een meerderheid gevonden worden voor de gepresenteerde. En als het dus gisteren Prinsjesdag was, dat betekent dat vandaag dag 1 van 2 dagen algemene beschouwingen is. En met dit kabinet is dat vooral interessant. Gaat er dus inderdaad

0: Trouw focust op de waarschuwing van de Raad van State. De rekening van de bezuinigingen komt vooral bij de werkenden terecht. Het kabinet schuift hervormingen in de sociale zekerheid en de lastenverhogingen voor zich uit. Maar het geld moet toch echt ergens vandaan komen. De Stentor zoomt in op de hoedemaakster Berry Rutjes uit Vorden, die ook dit jaar weer creaties maakte voor de hoedjesparade op Prinsjesdag. Van de deskundige kreeg ze oordelen van niks tot vernuftig, wat in hoedeland zo ongeveer het verschil is tussen een baseballpetje en een meesterwerk. NRC meldt dat het kabinet geld vrijmaakt voor gratis vaccinaties tegen gordelroos. Elk jaar krijgen bijna 100.000 Nederlanders die pijnlijke aandoening. Vanaf volgend jaar kunnen 60-jarigen zich gratis laten inenten. Maar wie ouder is, moet de prik zelf betalen. €400. Het Financieel Dagblad zoomt in op de portemonnee. Hogere inkomens leveren het meeste in. De koopkracht daalt voor de helft van de huishoudens. En Prinsjesdag is dan al wel je verleden tijd. Dat betekent dus algemene beschouwingen, zei ik al. Gisteravond de premier en de vicepremiers die op tv in gesprek gingen met buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen. Maar of daar een meerderheid voor te vinden is, is dus vandaag de vraag.
1: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: Het Nederlands Dagblad heeft een reportage over de boerenacties langs de snelwegen waar strobalen in brand werden gestoken. Boerenclub LTO noemt het een sterk signaal dat zoveel boeren dit doen. NRC noemt de spoorsabotage ontwrichtend en levensgevaarlijk en legt de link met de boerenactiegroepen. Farmers Defence Force had kort voor Prinsjesdag namelijk opgeroepen tot actie. En ook de Stentor vraagt zich af wie er achter de spoorsabotage zat. De daders kunnen flinke straffen tegemoet zien. Er is nog niemand opgepakt, maar het Openbaar Ministerie gaat zwaar inzetten. Bij het opzettelijk in gevaar brengen van treinverkeer kan tot 15 jaar cel worden opgelegd. En dan is er nog de schade. Die kan in de miljoenen lopen en op de daders worden verhaald. De impact was in elk geval gisteren enorm.
2: De overlast hield lang aan, omdat ProRail steeds opnieuw op andere plekken op het spoor staven aantrof.
3: Ja, het was eerst 10:15, 10:15, 10:45. Maar er staat voor 11:45 nog geen trein in het schema. Dus ik ben benieuwd.
4: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat er op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren.
2: Het onklaarmaken van het spoor is nog door niemand opgeëist.
5: Ik vraag me wel af waar tegenwoordig de mensen mee bezig zijn. Het heeft geen zin.
6: Bizar. Bizar.
5: Als je het ergens niet mee eens bent, dat mag. We leven in een democratie. Maar hoe het tegenwoordig allemaal op allerlei manieren gebruikt wordt om iets kenbaar te maken, dat gaat me een klein beetje te ver.

is Moody Blues en Go Now. En zometeen natuurlijk de opgave voor plaatdelict. Maar eerst een goedzittende BH. Ja, dat klinkt als iets heel gewoons. Het gewoonste van de wereld. Maar voor vrouwen met een klein inkomen is dat lang niet altijd het geval. Want een goede BH kost al gauw 80 euro of meer. In Doetinchem hield Stichting Deelkastje...

0: Alex Warren en Passenger op Radio Gelderland pakken het dossier van deze woensdag er even bij.
1: Plaat delict.
0: Maar ja, deze ook heel benieuwd.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga het procesverbaal voorlezen. Het gaat over een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. En jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je dan kans op een Radio Gelderland zaklamp als jij de gouden tipgever bent van vandaag. Wij behandelen vandaag een dodelijke aanrijding waarbij een jonge vrouw om het leven is gekomen. Volgens het dossier was ze onderweg toen ze plotseling door een auto werd gegrepen. Voor hulp kwam het te laat. Haar leven eindigde daar op straat. Haar geliefde blijft ontreddend achter en kan nauwelijks bevatten dat de vrouw met wie hij zijn toekomst wilde delen er niet meer is. Wat rest zijn herinneringen aan hun liefde en alles wat nooit meer zal gebeuren. De platenpolitie onderzoekt hoe een moment in het verkeer en een liefdesverhaal abrupt kan veranderen in een tragedie. Uit de aangifte van de man blijkt in elk geval dat hij reed en dat hij ook te hard reed. Dus dodelijke aanrijding. Een jonge vrouw komt door een verkeersongeval om het leven. En de song vertelt vervolgens vooral over het immense verdriet van de man die haar achterblijft, en haar blijft missen. Ik moet dus wel zeggen dat in het Duitse origineel de dokters haar niet meer weten te redden en ze dus overlijdt. In de Nederlandse versie, die wij nu zoeken, is dat iets afgezwakt en houden ze een beetje in het midden of ze sterft. Maar we zoeken dus een Nederlandse zanger die begin jaren 70 doorbrak met juist dit dramatische levenslied. En de naam van het slachtoffer van de vrouw wordt in het nummer zo vaak en zo indringend bezongen dat die uiteindelijk ook de titel van het dossier is geworden. Dat slachtoffer is dus een jonge vrouw. Hoe heet zij? Hoe heet daarmee dus dit nummer? En wie is de zanger daarvan voor wie dit de doorbraak en tevens grootste hit werd? Enig idee? Frank@gld.nl of een appje.

0: Rijnse Weer podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
2: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
6: Lekker!
5: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Het is 19:30 exact in Hoog-Buurlo, 13,9 in de Meene, gemeente Bronckhorst, 16,5. Het is vandaag wisselvallig, geregeld buien. Temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er waait vandaag een matige westenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. Boerenactivisten zitten mogelijk dus achter die sabotage op het spoor. Hè? Meerdere plekken in Gelderland waar was materiaal op of bij de rails gevonden. In agrarische online groepen zou vooraf zijn gesproken over acties op Prinsjesdag en uitleg gegeven over hoe je de buis aan de rails bevestigt. Maar vooralsnog heeft niemand de actie en de sabotage opgeëist. En een meisje heeft in Apeldoorn met haar knie en voet vastgezeten in een speeltoestel aan de Houtwaal. De brandweer wist haar met een zogenoemde spreider te bevrijden en heeft het speeltoestel daarna met lint afgezet, zodat niet een volgend kind in vast kan komen te zitten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de AWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 5 minuten. En op de A50 staat een kapotte vrachtwagen. De weg is alweer vrij. Maar tussen Hoenderlo en Schaarsbergen nog altijd 6 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
0: Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: en Michael McDonald zingen het samen op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. En zometeen de oplossing van plaat delict. Want ik heb veel goede antwoorden binnengekregen. Dat is mooi. Eerst even iets anders. Als kleuter leer je op school in een liedje over de herfst. Over een verjaardag. Of over hoe je je handen moet wassen. Maar in één klas van basisschool De Luidhorst in Nijmegen komt daar deze week nog een leerzaam liedje bij. Want de meester daar is supporter van NEC. En morgenavond staat hij zelf in Turijn als NEC tegen Juventus moet spelen. Zijn klas gaat natuurlijk niet mee, maar zingt in de klas wel mee.
1: Wij gaan
2: Europa in NEC. Meester Gimondi is gek op zijn kleuters, maar zijn allergrootste liefde de kleuters krijgen NEC masterclasses. Meester Gimondi deelt filmpjes op sociale media.
3: Ik vind het gewoon leuk om mijn hobby te laten zien aan de kinderen. Mijn passie. Ja, mijn liefde voor NEC is wel groot.
4: Zo'n beetje.
5: Zo'n beetje fan van NEC.
4: Want ik ga heel vaak met papa naar NEC. Super leuk dat alle kinderen gewoon lekker meedoen.
3: De kinderen kwamen er eigenlijk zelf mee. Zoet, zout, zuur was toen het liedje van Robert van Hemert. Toen kwamen wat kinderen en die zeiden, maar meester, daar kunnen we ook iets van rood, groen, zwart op maken. Toen is er een liedje ontstaan en dat liedje is toen viraal op TikTok gegaan. Ik probeer er ook altijd wel een leerdoel aan te verbinden.
6: We gaan spelen.
3: Dat is wel echt ook wel een deel van mijn les.
6: Kroatië, dat is mooi hè?
4: Ja!
6: Ja!
2: Donderdag speelt NEC uit tegen Juventus. De kleuters moeten hun meester dan missen.
3: Natuurlijk een droom om daarbij te kunnen zijn.
5: Kan je de meester wel missen?
4: Leuk voor de meester.
3: Heel goed, applausje voor jezelf.
0: Ja, het is leuk voor de meester, dat snap ik inderdaad wel. De meester is namelijk een van de ruim 2000 NEC-supporters die morgen naar Turijn afreizen. Daar is de aftrap morgenavond om 9:00. Dat is voor kleuters natuurlijk ruim na bedtijd, maar die horen de uitslag later wel uit eerste hand van de meester. En er waarschijnlijk ook nog wat nieuwe leerzame feitjes uit Turijn, uit Italië. Dit is Maître Gim, je me titre.
7: Je me

0: Jimmetier van Met Regime op Radio Gelderland maakt het bijna 7:15. En dus hoog tijd om het verlossende antwoord te geven wat het plaatdelict is van deze ochtend.
1: Plaatdelict.
0: Juist. Want dat hebben we gevonden. Dank voor de mailtjes, dank voor de appjes. Dan heb ik het over Gitta, Bert, Jolanda, Gerry, Menno, Mini, Jack, Willeke, Marta. Nou ja, ga ze maar door. Allemaal goede antwoorden. Dank, dank, dank. Er was een muzikale opgave. En we hadden te maken met een nummer over een ernstig auto-ongeluk. Dat de zanger en zijn geliefde krijgen op een hoogtepunt van hun geluk. De dame raakt hierbij zwaar gewond. In het Duitse origineel van Gunnar Welts uit 1970 overlijdt de vrouw. In de Nederlandse versie van Pierre Gardner wordt de afloop in het midden gelaten. Want de NCRV vond de dodelijke afloop iets te heftig en wilde het anders niet uitzenden. Deze Smartlap werd in 71, 72 een enorme mega-hit. Stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De grootste hit uit de carrière van deze zanger. En hoewel hij ambities had om bijvoorbeeld musicalzanger te worden, werd hij toch wel een beetje beperkt door het imago wat hij kreeg als zanger door dit nummer. Maar hoe heet die vrouw over wie die zingt? Wat is dus de titel van het nummer? Wie is deze zanger? Dat was de vraag. Nee, het is niet gelukt, hè? Nee. Ja, je hebt collega's die willen dan hoe dan ook bij een spelletje iemand bellen. Dus als de eerste persoon die ze kiezen niet opneemt, dan bellen ze de volgende en dan bellen ze weer de volgende, et cetera, tot iemand opneemt. Ik ben daar niet zo van. Als ik eenmaal iemand heb gekozen als winnaar, blijf ik die proberen te bellen. En als die dan gewoon niet te pakken kan krijgen, dan heeft diegene wel gewoon gewonnen. En dan lossen we dat later buiten de uitzending wel op. En ik zie Frits inderdaad. Nee, hè?
2: Nee. Het is een hele snelle voicemail.
0: Nou, dan is diegene waarschijnlijk onderweg. Bertus, als je luistert, we hebben jou uitgekozen als winnaar. Bertus Jongejan. En jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd als gouden tipgever van vandaag. Dat komt helemaal goed. We komen nog wel in contact vandaag met jou. Maar wat is dan het goede antwoord? Dat is Jacques Herp en Manuela.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Luister maar eens goed. Het platenlid van vandaag, Jacques Herp.

0: Manuela. Manuela.
1: Jacques Herp met Manuela.
2: Ja, dat was hem inderdaad.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik moest ook wel lachen om, heb je van Dieneke, die zei, jemig, de pemig, dat is wel een hele oude zeg. Ik vond hem vroeger al vreselijk als mijn moeder hem draaide en nu nog steeds, merk ik. Jacques Herp en Manuela, plaatdelict van vandaag. Heb je een goede suggestie voor een nieuwe? Geef hem dan door, hè? frank@gld.nl of een appje naar de studio en je mag ook de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Tijd voor het weer. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, we hadden gisteren een bijzondere warme nazomerdag. Ja. Sommige plekken in Nederland volgens mij echt 28, 29 hè, bijna.
4: Ja, klopt. In het zuidoosten van Nederland zelfs 29,5 op de warmste plaatsen. Dus afgerond zelfs 30. Dus ja, ja, behoorlijk warme dag.
2: En heeft het inderdaad lokaal ergens geonweerd vannacht?
4: Ja. Onder andere in Twente, in de Achterhoek, heeft lokaal wat bliksemontladingen gehad. En ook in Limburg. Maar het meeste was voor Duitsland bestemd. En daar heeft het wel echt flink geonweerd. Dus ja, dat was ook wel een beetje de verwachting gisteren. Ja. Dat het vooral boven Duitsland zou gaan gebeuren. En die buien die hebben de warme lucht verdreven.
2: Nogal, in Uggel is het 15 graden, zegt Ton nu via de app.
4: Ja, en dat valt nog mee, want op sommige plaatsen is het tot 13 graden afgekoeld. Nou, vandaag komen we echt aan een graad of 10 lager uit dan gisteren.
2: Ja.
4: Want het wordt niet veel warmer dan 17 of 18 graden. En daarbij schijnt in eerste instantie de zon. Het is nu op veel plaatsen ook nog droog. Maar vanmiddag ontstaan er flink wat buien. Dat komt omdat de bovenlucht, de lucht op grotere hoogte, dus behoorlijk koud wordt. Ja, dan kunnen die buien zich snel ontwikkelen straks. En daar kan vanmiddag ook her en der wel onweer bij voorkomen. Temperaturen dus niet veel hoger dan 17 of 18 graden. Maar tijdens een bui dan koelt het zomaar af naar een graad of 14, denk ik. En daarbij staat de meest matige westenwind. Dus het weer doet vandaag wat meer herfstachtig aan, denk ik.
2: Ja, wat meer herfstig. En blijft het ook een beetje herfstig deze week?
4: Ja, morgen valt op zich wel mee in onze regio. Ik denk dat het grotendeel van de dag droog is morgen. Met eerst ruimte voor de zon. Later wat meer bewolking. En morgenmiddag zal het in het westen van Nederland regenen. Maar waarschijnlijk bereikt dat ons pas echt in de avond. Dus een grotendeel van de dag droog met temperaturen rond 19 graden. En ook vrijdag lijkt grotendeels droog te verlopen. Met dan lokaal 20 graden. Nou, het weekend begint dan wat wisselvalliger. Zaterdag een enkele bui. En zondag vroeg op de dag eerst wat regen. Later droog met meer zon. Mm-hmm. En dat is dan het begin van een veel drogere week volgende week. Met meer zonneschijn. En ook hogere temperaturen. En de loop van volgende week komen we uit tussen de 20 en 25 graden.
2: Nou, denk daar maar eens aan als je vandaag denkt, hè, getverderry, al die regen. Toch?
4: Ja, ja, inderdaad.
2: Oké, okay. Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje weer.
4: Tot straks.
2: Joep. Weerplaza, ieder uur 's ochtends in Goedemorgen Gelderland komen zij met een update over het weer. En natuurlijk ook bij ons online en in de app het weerbericht te volgen. En via de app kun je dus ook reageren op de spelletjes en meedoen met de ochtendshow. Thea die reageert bijvoorbeeld net nog op Manuela. Dat nummer ging even op volume 10 hoor. Een gouden ouwe. Super, dankjewel.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Nama verf, behang, glas, geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis, begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouw...
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Doetinchem wil vanaf 2028 de rioolheffing anders berekenen. Naast een vast bedrag willen ze 41 cent per gebruikte kubieke meter drinkwater rekenen. Daardoor kunnen inwoners die weinig water gebruiken goedkoper uit zijn, terwijl grootverbruikers meer gaan betalen. De gemeente vindt dit eerlijker volgens het principe de vervuiler betaalt. De gemeenteraad moet het voorstel in oktober nog goedkeuren. Als de raad instemt, gaat de nieuwe rioolheffing vanaf 2028 in. Het mogelijke nieuwe model is niet nieuw in de Achterhoek. In de gemeente Berkelland en Montferland betalen inwoners ook al extra bij groot verbruik. Het Dru Industriepark in Ulft zit nog steeds in financiële problemen. De resultaten over het eerste halfjaar zijn ruim 300.000 euro slechter dan begroot. Het grootste probleem is de horeca. De omzet bleef ongeveer 383.000 euro achter op de begroting. Daardoor kan de horeca onvoldoende geld afdragen aan de stichting. De culturele activiteiten doen het juist goed. De omzet ligt 22% boven de begroting en de financiële resultaten zijn verbeterd. Dit is alleen onvoldoende om de verliezen van de horeca op te vangen. De gemeente Oude IJsselstreek helpt Dru tijdelijk door onder meer huur vooruit te betalen, huurbetalingen op te schorten en een lening van maximaal 250.000 euro beschikbaar te stellen. Volgens de gemeente is dit geen structurele oplossing. De komende maanden moet duidelijk worden welke activiteiten Dru kan blijven aanbieden en hoeveel subsidie daarvoor nodig is. Stichting Opvang Noach in Halle heeft het druk met de opvang van wilde dieren na een lange droge zomer. Op dit moment vangt de stichting onder meer jonge egels, eekhoorns, duiven, gierzwaluwen, appelvinken en lijsters op. Daarom wil de opvang de voedselvoorraad aanvullen en geld inzamelen. Mensen kunnen helpen met donaties, voedsel en materialen zoals noten, mais, appels, dierenvoer, handdoeken en beddengoed. Tijdens een digitale collecte van 21 september tot 7 oktober verdubbelt Stichting Dierenlot donaties aan lokale dierenhulporganisaties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen is het wisselend bewolkt en eerst nog wel droog. Geleidelijk aan zal de kans op een bui wel toenemen vanuit het westen. De eerste buien bereiken ook eind van de ochtend Gelderland. Vanmiddag vallen er op meerdere plaatsen kortstondige buien en tussen de buien door is de zon er ook geregeld bij. En de west- tot noordwestenwind die trekt aan en wordt matig. De temperatuur die komt uit op 18 tot 19 graden. Vanavond kan er eerst nog een bui vallen, maar geleidelijk aan neemt de buiigheid af. En komende nacht dan hebben we wat meer opklaringen, koelt het af naar een graad of 14. De donderdag dan is het wisselend bewolkt en verloopt de ochtend mist droog. Als er wat valt is er heel weinig. 'S Middags zijn de buien wel wat actiever. Tussendoor ook wat zon. Het wordt dan een graad of 19. In de avond trekt de meeste regen weer weg en kan er later op de avond en de nacht na de vrijdag nog wel een enkele bui vallen. Maar de meeste tijd blijft het droog bij 12 graden. Vrijdag schijnt de zon geregeld, blijft het overwegend droog en wordt het 19 graden. En ook zaterdag houden we het niet helemaal droog, dan vallen er weer wat meerdere buien. De wind is dan matig uit het zuidwesten en dan wordt het 20 graden. Zondag dan blijft het op de meeste plaatsen zo goed als droog. De zon die schijnt ook af en toe. De westenwind is over het algemeen matig en wordt 20 graden. En na het weekend dan volgen een wat drogere periode met geregeld zon. En het kwik zal dan dagelijks wat verder oplopen tot boven de 20 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. In Gelderland staat de langste file nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar ligt de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken tussen de 15 tot 20 minuten. De N332 Lochem richting Raalte. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A1 een kwartier. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
2: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
4: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
2: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De eerste files worden alweer korter. In Gelderland staat nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Het oponthoud is hier 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij afrit Kerkdriel een klein kwartier vertraging. De N332 van Raalte naar Lochem, daar staat het vast bij Laren. Het oponthoud is hier een kleine 10 minuten. En dan de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Dag, buurvrouw.
7: Hey, buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
7: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
11: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
12: Geen idee. Snoeien?
11: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
12: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
12: Top, gaan wij iets leuks doen.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Doedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour. In Gelderland staat nog wel file op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Daar is het oponthoud bij het Gelredom een kleine 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: for the lessons I've learned.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuus. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
7: Verhey uit Toldijk laten komen.
6: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
7: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
6: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
7: Mooi, zij ook.
8: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
12: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zellum. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

De koffiekop 3 van deze woensdag. Alex Warren met Before You Leave Me. Voorafgegaan door Spinvis met Kom Terug. En ik begon dit blokje van 3 met Spargo, You and Me. En dit is Taylor Swift met I Knew You Were Trouble.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De gemeente Doetinchem wil vanaf 2028 de rioolheffing anders berekenen. Naast een vast bedrag willen ze 41 cent per gebruikte kubieke meter drinkwater rekenen. Daardoor kunnen inwoners die weinig water gebruiken goedkoper uit zijn, terwijl grootverbruikers meer gaan betalen. De gemeente vindt dit eerlijker volgens het principe de vervuiler betaalt. De gemeenteraad moet het voorstel in oktober nog goedkeuren. Als de raad instemt, gaat de nieuwe rioolheffing vanaf 2028 in. Het mogelijke nieuwe model is niet nieuw in de Achterhoek. In de gemeente Berkeland en Montferland betalen inwoners ook al extra bij groot verbruik. Het Dru Industriepark in Ulft zit nog steeds in financiële problemen. De resultaten over het eerste halfjaar zijn ruim 300.000 euro slechter dan begroot. Het grootste probleem is de horeca. De omzet bleef ongeveer 383.000 euro achter op de begroting. Daardoor kan de horeca onvoldoende geld afdragen aan de stichting. De culturele activiteiten doen het juist goed. De omzet ligt 22% boven de begroting en de financiële resultaten zijn verbeterd. Dit is alleen onvoldoende om de verliezen van de horeca op te vangen. De gemeente Oude IJsselstreek helpt Dru tijdelijk door onder meer huur vooruit te betalen, huurbetalingen op te schorten en een lening van maximaal 250.000 euro beschikbaar te stellen. Volgens de gemeente is dit geen structurele oplossing. De komende maanden moet duidelijk worden welke activiteiten Dru kan blijven aanbieden en hoeveel subsidie daarvoor nodig is. Stichting Opvang Noach in Halle heeft het druk met de opvang van wilde dieren na een lange droge zomer. Op dit moment vangt de stichting onder meer jonge egels, eekhoorns, duiven, gierzwaluwen, appelvinken en lijsters op. Daarom wil de opvang de voedselvoorraad aanvullen en geld inzamelen. Mensen kunnen helpen met donaties, voedsel en materialen zoals noten, mais, appels, dierenvoer, handdoeken en beddengoed. Tijdens een digitale collecte van 21 september tot 7 oktober verdubbelt Stichting Dierenlot donaties aan lokale dierenhulporganisaties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen is het wisselend bewolkt en eerst nog wel droog. Geleidelijk aan zal de kans op een bui wel toenemen vanuit het westen. De eerste buien bereiken ook eind van de ochtend Gelderland. Vanmiddag vallen er op meerdere plaatsen kortstondige buien en tussen de buien door is de zon er ook geregeld bij. En de west- tot noordwestenwind die trekt aan en wordt matig. De temperatuur die komt uit op 18 tot 19 graden. Vanavond kan er eerst nog een bui vallen, maar geleidelijk aan neemt de buiigheid af. En komende nacht dan hebben we wat meer opklaringen, koelt het af naar een graad of 14. De donderdag dan is het wisselend bewolkt en verloopt de ochtend meest droog. Als er wat valt is er heel weinig. 'S Middags zijn de buien wel wat actiever. Tussendoor ook wat zon. Het wordt dan een graad of 19. In de avond trekt de meeste regen weer weg. En kan er later op de avond en de nacht na de vrijdag nog wel een enkele bui vallen. Maar de meeste tijd blijft het droog bij 12 graden. Vrijdag schijnt de zon geregeld, blijft het overwegend droog en wordt het 19 graden. En ook zaterdag houden we het niet helemaal droog, dan vallen er weer wat meerdere buien. De wind is dan matig uit het zuidwesten en dan wordt het 20 graden. Zondag dan blijft het op de meeste plaatsen zo goed als droog. De zon die schijnt ook af en toe. De westenwind is over het algemeen matig en wordt 20 graden. En na het weekend dan volgen een wat drogere periode met geregeld zon. En het kwik zal dan dagelijks wat verder oplopen tot boven de 20 graden.

Candy Staten, Young Hearts Run Free. En de Kreuners, die hoorde je eerder dit uur ook al een keertje voorbij komen met Ik Wil Je. En natuurlijk staan er ook nog weer verjaardagen vermeld. Geboortedagen op deze verjaardagskalender vanaf vandaag, woensdag 16 september. Onder andere een Amerikaanse acteur Mickey Rourke, de illusionist David Copperfield en de Amerikaanse actrice Lauren Bacall. Peter Falk van Amerikaanse acteur die Columbo speelde, Tekla Reuten. Actrice Rob Campus, de presentator van de Formule 1 in de Racecafé en Theo Rijtsma, de sportverslaggever.

Daar heeft Tim Scott helemaal gelijk in. Wat goed is, komt snel. En dat had hij al in de gaten in het jaar 2024. En daarvoor die Something Good van Ilse de Lange. En dan begon het blokje van 3 van Mumford & Sons met Little Lion Man. En dit is Raccoon, Brick by Brick.

0: en ik.
1: Sneller een kraantje papi met ruggengraat. Ik ga even een bakje koffie halen. En ik laat je achter met deze van Painted Black. En dan spreken we af. Tot zometeen na de klok van 11.
0: Hey.

Little Girl van Icehouse. En ik won het tweede gedeelte van de muziekservice op deze woensdag. Met Fun, met het nummer Some Nights in 2012. Laten we maar beginnen weer met de koffiekop 3. Of ditmaal de theekop 3, moet ik zeggen. En als we beginnen met de 3J's met het wiekenlied 2.0.

De theekop. Kop 3 moet ik zeggen. Paul McCartney hoorde je zojuist met Hope of Deliverance. Voorafgegaan door Ike Tina Turner met Nutbus City Limits. En deze theekop 3 van deze woensdag begon ik natuurlijk met de 3J's met het wiegelied 2.0. En de All Stars Band die komen nou voorbij met de wel hele rare opmerking: slapen doen we later. En dat doen we dan maar.

Uit een van de vele Rocky-films hoorde je Survivor met Eye of the Tiger uit 1982. Voorafgegaan door Melanie met Lay Down en Level 42 met Lessons in Love, die hoorde je daar weer voor. En Sing 2 komt nou voorbij met, samen met Justin Timberlake, dit is A Better Place. It's some kind

Heading for Fall van Vaya Kondios uit 1992. Het is bijna 12 uur, hou de zaag maar bij de hand en het is de hoogste tijd om de week in tweeën te zagen. En dat doe je natuurlijk het best met de zaagmars. Dit is Johnny Willems.

0: L en B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorstestraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken

0: Donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
1: Radio Ideaal. Dit is deze week ons ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Stichting Deelkastje is in Doetinchem gestart met Cup & Cake. Een initiatief om vrouwen met weinig geld aan een goed passende BH te helpen. Initiatiefnemer Loes Bomers weet uit eigen ervaring hoe duur een goede BH kan zijn. Vooral bij een grotere cupmaat. De belangstelling is groot. Voor de eerste pasavond waren er al 56 vrouwen geholpen. Tijdens de pasavond konden de vrouwen in alle rust een BH in de juiste maat en naar eigen smaak uitzoeken. Naast geldgebrek vormt ook schaamte een probleem. Sommige vrouwen vinden het moeilijk om in een lingeriewinkel hun maat te laten opmeten als ze daarna geen BH kunnen betalen. Loes wil daarom dat een goed passende BH voor vrouwen met weinig geld net zo vanzelfsprekend wordt als andere basisbenodigdheden. Tijdens de kermis in Lichtenvoorde konden bezoekers ervaren hoe gevaarlijk telefoongebruik achter het stuur kan zijn. Met een VR-bril maakten zij een autorit waarin ze hun telefoon gebruikten. Zo werd zichtbaar hoe afleiding de aandacht en reactiesnelheid beïnvloedt. Na de simulatie kregen deelnemers tips om tijdens het rijden van de telefoon af te blijven. Volgens de Mono-campagne is de kans op een ongeluk 2,5 keer groter wanneer een automobilist tijdens het rijden met een telefoon bezig is. De provincie Gelderland gaat de komende jaren verder met de Mono-campagne om afleiding in het verkeer tegen te gaan. Vanavond zijn Leo Egging van gemeente Belangen Lochem en Robert Otten van D66 te gast in het programma Achterhoek Totaal Politiek. In de uitzending maken luisteraars kennis met de twee nieuwe raadsleden. Ze vertellen over hun politieke standpunten, ambities, zorgen en onderwerpen waarvoor ze zich willen inzetten. Ook draaien ze een aantal zelfgekozen muzieknummers. De uitzending is live van 6 tot 7 uur vanuit de studio in Lochem en is te beluisteren bij Radio Ideaal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: dat weet is ook voor jou.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Paddenstoelen, ze spreken ieder jaar weer tot onze verbeelding. Benieuwd naar de verschillende verschijningsvormen, hun eigenschappen en waar ze te vinden zijn? IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek geeft een inspirerende cursus met 2 theorieavonden en 2 excursies. In de cursus worden de basisbegrippen behandeld, maar wordt ook ingegaan op samenwerking met andere organismen en de invloed van droogte en stikstof. Tijdens de excursies gaat het om het ontdekken van de verschillende verschijningsvormen in de natuur. De theorieavonden zijn op de woensdagen 23 en 30 september van 7:30 tot 9:30 in het stadshuis in Lochem. De excursies zijn op zaterdagen 26 september en 3 oktober van 9:30 tot 12:00. De locaties van de excursies worden tijdens de cursus bekendgemaakt. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september via cursus.ivnma@gmail.com.
1: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog. Later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn. Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook.

0: zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treuter krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaze situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het buurtschapshuis in Sinderen. Op 24 september begint de voorstelling om 8 uur en op 4 oktober om 2 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuus. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuus. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege een controle aan de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker.
10: Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
12: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock out.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzate het Walfort in Aalten. Bij het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar. Wandelaars gaan vanaf het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havenzate en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In een rechtszaak stonden campinggast Harry Vogels en campingconcern Hurtopia tegenover elkaar vanwege het beëindigen van zijn vaste standplaats op camping Reusterman in Bargum. Harry verzette zich tegen de overname van de camping en de nieuwe koers van Hurtopia, waarbij vaste plaatsen verdwijnen. Hurtopia verwijt Harry Vogels dat hij het bedrijf en medewerkers publiekelijk beschuldigt en overspoelt met honderden e-mails. Tijdens het kort geding bleek dat Vogels formeel geen recht had om onbeperkt op de camping te blijven, omdat zijn jaarcontract correct was opgezegd. De rechter stelde daarom voor dat hij en de directeur van Hurtopia met elkaar zouden praten. Dat gesprek leidde binnen een kwartier tot een akkoord. Harry draagt zijn caravan over aan Hurtopia en ontvangt daarvoor €2700. Het geplande windpark Keppel-Eldrik in Bronckhorst gaat voorlopig niet door. Het college heeft besloten het conceptverzoek voor 3 of 4 grote windturbines niet in behandeling te nemen. De belangrijkste reden is het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente wil zelf eerst een visie en lokale plannen voor de energietransitie ontwikkelen, waarbij per gebied wordt gekeken naar energiebesparing, duurzame energieopwekking en energieopslag. De plannen voor het windpark zorgden al langere tijd voor politieke en maatschappelijke discussie en weerstand onder inwoners. Tegenwind Keppel en Eldrik is blij met het besluit, maar zegt dat de rust pas echt terugkeert als het plan definitief van tafel is. Er zijn ruim 450 reacties binnengekomen op het voorlopige ontwerp van de Hamburgerstraat in Doetinchem via Denkmee Doetinchem en tijdens de zomermarkt. De gemeente gaat de reacties en belangen de komende weken beoordelen. De belangrijkste uitkomsten worden gedeeld via Denkmee Doetinchem en het Doetinchems Vizier. Op basis van alle reacties wordt een definitief ontwerp gemaakt. Dat ontwerp wordt later dit jaar aan inwoners voorgelegd voor reacties. Daarna bespreekt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp en de laatste reacties. En daarna stelt het college het definitieve ontwerp vast. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Hey, buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
6: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzate het Walfort in Aalten. Bij het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar. Wandelaars gaan vanaf het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havenzate en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havenzate en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf Nieuwegein 12 kilometer, 20 minuten vertraging daardoor, want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar, 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
11: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
10: Ja.
11: En, werkt het?
10: De koeien zijn tevreden.
11: En jij?
10: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
12: Of dame?
6: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
13: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
14: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuis in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag en beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuis. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Stichting Deelkastje is in Doetinchem gestart met Cup & Cake. Een initiatief om vrouwen met weinig geld aan een goed passende BH te helpen. Initiatiefnemer Loes Bomers weet uit eigen ervaring hoe duur een goede BH kan zijn. Vooral bij een grotere cupmaat. De belangstelling is groot. Voor de eerste pasavond waren er al 56 vrouwen geholpen. Tijdens de pasavond konden de vrouwen in alle rust een BH in de juiste maat en naar eigen smaak uitzoeken. Naast geldgebrek vormt ook schaamte een probleem. Sommige vrouwen vinden het moeilijk om in een lingeriewinkel hun maat te laten opmeten als ze daarna geen BH kunnen betalen. Loes wil daarom dat een goed passende BH voor vrouwen met weinig geld net zo vanzelfsprekend wordt als andere basisbenodigdheden. Tijdens de kermis in Lichtenvoorde konden bezoekers ervaren hoe gevaarlijk telefoongebruik achter het stuur kan zijn. Met een VR-bril maakten zij een autorit waarin ze hun telefoon gebruikten. Zo werd zichtbaar hoe afleiding de aandacht en reactiesnelheid beïnvloedt. Na de simulatie kregen deelnemers tips om tijdens het rijden van de telefoon af te blijven. Volgens de Mono-campagne is de kans op een ongeluk 2,5 keer groter wanneer een automobilist tijdens het rijden met een telefoon bezig is. De provincie Gelderland gaat de komende jaren verder met de Mono-campagne om afleiding in het verkeer tegen te gaan. Vanavond zijn Leo Egging van gemeente Belangen Lochem en Robert Otten van D66 te gast in het programma Achterhoek Totaal Politiek. In de uitzending maken luisteraars kennis met de twee nieuwe raadsleden. Ze vertellen over hun politieke standpunten, ambities, zorgen en onderwerpen waarvoor ze zich willen inzetten. Ook draaien ze een aantal zelfgekozen muzieknummers. De uitzending is live van 6 tot 7 uur vanuit de studio in Lochem en is te beluisteren bij Radio Ideaal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. 130 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt het langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch dicht. Dat is bij Beest. Staat er nog 14 kilometer file met een half uur vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Sliedrecht-West. Stuk op van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Twee rijstroken van A50 zijn nu dicht vanuit Os naar Arnhem na een ongeluk op knooppunt Grijzoord. Vanaf Renkum 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein weer 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus Digivitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam wordt het wat minder druk op de Gelderse wegen. Toch nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. Kwartier bij Waardenburg als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest 19 kilometer file. Vanaf Utrecht 20 minuten vertraging. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 9 kilometer file nog. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Dus Elst en Lent, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Dag, buurvrouw.
10: Hey, buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
10: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Goedenavond en welkom bij het politieke programma van Radio Ideaal. Mijn naam is Thea Lusink en samen met technicus Dick Klein Geltink verzorgen wij vanavond dit live programma. We luisterden net naar het nummer The King's Speech. Dit natuurlijk naar aanleiding van Prinsjesdag met de troonrede door onze koning en met vandaag de politieke beschouwingen. Wij houden het in onze uitzending iets lokaler, maar zeker ook interessant. Vanavond ontvangen we twee nieuwe raadsleden uit de gemeente Lochem. Leon Egging, hij is 26 jaar, woont in Exel en vertegenwoordigt gemeentebelangen, de grootste partij en onderdeel van de coalitie. En daarnaast hebben we Robert Otten uitgenodigd. Hij is geboren en getogen in Lochem en zit namens D66 in de oppositie. Twee nieuwkomers dus, die allebei zeggen dicht bij inwoners te willen staan, maar die vanuit een heel verschillende positie hun werk moeten doen. Wie zijn zij, wat willen zij bereiken en hoeveel ruimte hebben zij om echt verschil te maken? We gaan praten met hen over jongeren, wonen, landbouw, onderwijs, sport, duurzaamheid, inwonersparticipatie en natuurlijk over de verhouding tussen coalitie en oppositie. We beginnen met Leon, Leon Egging van gemeente Belangen Lochem. Welkom in ons programma.
1: Goedenavond.
0: Wil je eens iets over jezelf vertellen? Hè? Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Leon Egging. Ik ben student diergeneeskunde in Utrecht. Ik zit nu in mijn vijfde master. Daarbij ben ik ook nog paardenfokker. Ik fok dressuurpaden en eventingpaden. En ik woon al mijn hele leven in Lochem.
0: Oh, je in Exel, hè?
1: Ja.
0: Daar ben je geboren?
1: Nee. Ik heb altijd in Lochem gewoond. Mijn ouders die hadden een melkveebedrijf. En zij voor een paar jaar geleden zijn die gestopt. En toen zijn we verhuisd naar Exel toe.
0: Oh ja. Hè, ik zei al, je bent 26 jaar en daarmee een hele jonge stem in de raad in Lochem. Wanneer dacht je voor het eerst van, god, ik ga niet alleen maar mopperen aan de zijlijn staan. Ik ga meedoen in de politiek.
1: Ik was altijd al wel geïnteresseerd in de politiek, moet ik eerlijk zeggen. En het viel me wel op, zowel landelijk als lokaal. Jongeren die hebben eigenlijk amper een stem. Ik heb het nog nagekeken. De gemiddelde leeftijd van een raadslid is 57. Dus ja, ik trek de gemiddelde leeftijd in de raad in Lochem wel flink naar beneden toe. En ik denk dat dat ook goed is.
0: Ja.
1: En gemeentebelangen was voor mij eigenlijk de partij waarvan ik ook dacht van, die past goed bij mij.
0: Ja, en ben je ook van plan om je expliciet in te gaan zetten voor jongeren, items? Kan je wat noemen?
1: Voor mij het belangrijkste is echt luisteren naar de jongeren en hun ideeën die ze hebben over de gemeente, om dat ook mee te nemen naar de raadsvergaderingen. En ja, ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja, en heb je, voordat je nu raadslid bent geworden, deed je ook nog wel wat ondersteunend werk al bij gemeentebelangen?
1: Ik was een paar maanden fractieondersteuner, inderdaad. Ja, en daarna kwam ik op de kieslijst terecht en nu ben ik raadslid.
0: Ja, ja. En wat vind je zo, die maanden dat je nu al hier zit, wat vind je interessant aan de politiek? Wat denk je van, oh, wat leuk dat ik hiervoor gekozen heb?
1: Het meest interessante. Ja, dat vind ik een lastige, moet ik eerlijk zeggen. Het is toch wel het samenwerken naar een mooie Lochem toe.
0: Mm-hmm. En welke portefeuilles ga jij beheren?
1: Ik heb agrarisch buitengebied, milieu en financiën.
0: Oh ja, en welk van die portefeuilles, waar denk je nou, dat vind ik het allerleukste om mee bezig te zijn?
1: Ik zou het niet meteen het allerleukste noemen, maar ja, op dit moment agrarisch buitengebied, dat speelt natuurlijk wel het meeste op dit moment.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat is ook wel hetgeen waar ik me het meest voor wil gaan inzetten.
0: Ja, ja. Nou, om daar even op door te gaan. Hè. Jij zegt op de website van gemeente Belangen, hè, je wilt boeren beschermen tegen afstandelijke regels en symboolpolitiek, zoals je dat noemt. En het coalitieakkoord wil een natuur en een vitale agrarische sector in balans brengen. Ja. In dat kader, welke gemeentelijke regels zou volgens jou dan als eerste moeten verdwijnen of veranderen om dat voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Ja, dat is. Het is natuurlijk wel landelijk beleid veel en dat maakt het wel lastig. Maar als ik kijk naar vergunningsverlening bijvoorbeeld, laten we kijken dat we dat eenvoudiger kunnen gaan maken.
0: Ja, ja. En Jij bent ook wel van plan om boeren zelf aan de keukentafel te gaan zitten, naar ze te gaan luisteren en mee te nemen in besluitvorming verder. Zo, dat ben je wel van plan om te gaan doen.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Ja. Ben je blij in dat je in de coalitie zit in plaats van de oppositie? Of kun je voor de luisteraars in het kort even vertellen wat dat verschil is van coalitie zitten of in de oppositie zitten?
1: Ja, hoe leggen we dat uit? Ja, nou ja, de coalitie, in dit geval, wij zijn samen met Pro en met de VVD. Daar werken wij dus nu mee samen. We hebben een mooi coalitieakkoord samen ook gemaakt. En ben ik blij dat ik in de coalitie zit in plaats van de oppositie? Nou ja, dat zou ik niet meteen zeggen. Ik ben wel heel blij dat wij dit jaar ook weer 8 zetels hebben gekregen.
0: Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk wel in de coalitie, ja, jullie hebben het coalitieakkoord met z'n allen opgemaakt, waarin dan heel veel van wat, ja, zeker zo'n grote partij als gemeentebelangen natuurlijk, heel veel in terug te vinden is. Ja, dat is dan toch misschien makkelijker dan de oppositie, of dat je toch wel meer kunt bereiken?
1: Ik denk dat misschien is het wel makkelijker, ja, maar ik vind het ook belangrijk. Het gaat niet alleen om de coalitie, hè. We hebben ook de oppositie en ik vind het ook heel belangrijk dat we daar goed mee kunnen samenwerken.
0: Mm-hmm. Oké, daar gaan we het straks nog even verder over hebben. Over 4 jaar, hè, zijn er nieuwe verkiezingen. Waar ga jij nou je best voor doen om te zorgen van nou, dat item uit ons verkiezingsprogramma, en niet uit het coalitieakkoord, maar uit ons verkiezingsprogramma, daar ga ik me heel hard voor inzetten dat dat bereikt is over 4 jaar.
1: Ja. Het allermooiste zou zijn de woningbouw. Ja, laten we zorgen dat de komende 4 jaar en het liefst zo snel mogelijk, dat er zoveel mogelijk woningen hier in Lochem komen. Dat ook de jongeren hier een plek hebben om te wonen.
0: Mm-hmm. En even kijken. Hè. Je zegt ook op de website van gemeente Belangen Lochem, zeg jij van heel stoer, geen mooie praatjes, doen wat nodig is. Hè?
1: Ja.
0: Aan welk concreet resultaat mogen inwoners straks zien dat dit meer is dan een mooie uitspraak van jou? Kun je een dossier noemen of een gewenste verandering die jij daarmee in gang wil gaan zetten?
1: Nou ja, wat ik belangrijk vind, we blijven soms te vaak stilstaan bij dingen. Dat we een beetje problemen soms gaan zoeken die er eigenlijk niet zijn. Dat zie ik bij woningbouw, zie ik dat ook wel eens terug. Want soms zijn er concrete plannen om woningen te gaan bouwen. Maar er moet altijd weer wat gevonden over worden. Er moet extra groen komen. Of ze willen weer liever dit, of ze willen weer liever dat. En denk, jongens, laten we ook eens een keer gaan starten met bouwen. Laten we doorzetten.
0: Mm-hmm.
1: Blijf niet te lang ook naar een dossier staren. En soms gaat daar gewoon jaren overheen. En als er dan niks gebeurt, ja, dat schiet gewoon niet op.
0: Ja, ja, dat is ook een beetje de houding van jullie hele partij.
1: Ja.
0: Geloof ik, hè? Ja, ja. Jullie hebben ook altijd aangegeven, hè, gemeentebelangen, dat jullie tegen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken zijn. Terwijl als ik het akkoord goed lees, dan is er toch wel ruimte voor een beleidskader en bestaande regionale afspraken. Dus niet echt een absoluut verbod. Kan je daaruit opmaken dat gemeentebelangen heeft moeten inleveren voor deze kwestie? Of?
1: Nou ja, ik zou het niet direct inleveren noemen. Waar wij wel echt heel duidelijk in zijn geweest, is dat wij absoluut geen windmolens willen op landbouwgrond. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Ja, er blijft inderdaad ruimte over voor plannen. Maar als het aan ons ligt, gaat dat absoluut niet gebeuren op landbouwgrond.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En jullie zijn met 8 zetels, hè, de grootste coalitiepartij. En hoe ga jij jou profileren als jong, nieuw raadslid? Hè? Hoe ga je profileren als herkenbaar? Hè? En dit is Leon, dit ben ik. En terwijl je aan de andere kant heb je natuurlijk ook je fractie waar je loyaal aan moet zijn. En je hebt het coalitieakkoord waar je loyaal aan moet zijn. Mm-hmm. Heb je daar een modus voor bedacht? Of heb je zoiets van, ik ga met de grote meute mee, of ik ga toch proberen om mee te profileren?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook bij jezelf blijft. Ik bedoel, wij hebben een fractie van 8 man. Ik kan je eerlijk zeggen, ook wij hebben wel eens discussies met elkaar, hoor. Je kunt het nooit met 8 man altijd eens zijn over hetzelfde. Uiteindelijk komen we er altijd uit, want we hebben een geweldig mooi clubje. En het belangrijkste is ook blijf praten met de inwoners. Hoor wat er speelt, luister naar ze, neem dat mee. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste wel is.
0: Ja, en in dat kader, hè, vind jij dat jij als een raadslid van een coalitiepartij een collegevoorstel kunt afwijzen, openlijk? Hè? Als jij bijvoorbeeld zegt, als inwoners jou hebben overtuigd van ja, het moet toch anders dan wij eigenlijk hadden gedacht in eerste instantie, of andere partijen hebben jou overtuigd in het debat of zo. Dan vind jij dat jij als raadslid kunt tegenstemmen
1: Zeker.
0: Tegen een collegevoorstel.
1: Zeker.
0: Dat is ook wel de policy binnen jullie fractie.
1: Ja, als het niet binnen ons beleid eigenlijk zou passen, ja, zeker kun je dan tegenstemmen.
0: Ja, oké. Okay. Goed, nou, we gaan luisteren naar jouw muzikale keuze. Dat is Rose Tattoo met Dropkick Murphys. Nou, ik moest zelf even googlen, maar het is een heel vrolijk nummer. Maar waarom heb je hiervoor gekozen, Leon?
1: Ja, het is een combinatie van rock met eigenlijk ook nog een beetje volksmuziek. Ja, ik vind dit een heel fijn, lekker nummer.
0: Ja, en ja. Je vertelde straks ook al dat je ook wel naar concerten van deze band bent geweest.
1: Ja,
0: en,
1: klopt.
0: Ja, dus echt wel een fan daarvan.
1: Ja, zeker.
0: Nou, goed. We gaan luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug in het politieke programma van de gemeente Lochem. En vanavond hebben we twee nieuwe raadsleden te gast. En we maakten net kennis met Leon Egging van gemeente Belangen Lochem. En we vervolgen met Robert Otten, raadslid namens D66 Lochem. Oppositiepartij. Ja. Welkom, ja. Robert.
1: Dankjewel.
0: Om te beginnen, vertel ook even iets van jezelf. Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Goed, je zei straks in het begin al geboren en getogen in Lochem. Ik ben hier achter in de Smeestraat geboren in 1974. Boven een oude slagerij, of boven de slagerij nog, waar mijn vader werkte. En ik ben opgegroeid in Lochem en in mijn studententijd uiteindelijk in Zwolle terechtgekomen, waar ik ook 12 jaar heb gewoond. En toen er weer kinderen kwamen, ben ik teruggekomen in Lochem, zoals gelukkig ook veel jongeren doen. Ik woon hier dus met mijn gezin in Lochem, twee puberende kinderen. En daarnaast werk ik al 26 jaar in het onderwijs en als opleidingsmanager op het mbo.
0: Ook in Lochem?
1: Nee, in Lochem hebben we geen mbo-school zelf zitten, dus ik werk bij Landstede mbo. Die hebben locaties in Zwolle, Harderwijk en Raalte.
0: Oké. En hoe ben jij in de politiek terechtgekomen?
1: Ik ben eigenlijk al vanaf mijn studententijd was ik lid van D66. Ik ben in 2005 ben ik overgestapt naar in Zwolle naar een lokale partij. Daar ben ik ook burgerraadslid geweest. En toen ik weer naar Lochem kwam in 2000...
0: Even burgerraadslid.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde als steunfractielid, fractieondersteuner in Lochem. En in 2010 ben ik weer in Lochem komen wonen. Daar hadden we net ons eerste kind. En toen ben ik weer lid geworden van D66 in 2012.
0: Ja, maar nu ben je, hoe ben je dan echt zo actief geworden dan? Was daar een aanleiding voor of gewoon ben je gevraagd? Of?
1: Eigenlijk had ik nu zoiets. Mijn kinderen zijn nu groot, dus die vermaken zichzelf ook. Dus daar hoef ik niet meer naar om te kijken. Dus ik had ook weer vrije tijd. En toen dacht ik, dat wordt ook weer tijd om wat te gaan doen. Om ook voor de maatschappij wat terug te doen. Dus dat was voor mij ook eigenlijk de aanleiding om te zeggen, ik wil nu ook wel weer verkiesbaar stellen.
0: Ja, en je kwam ook gelijk heel hoog.
1: Dat had ik zelf ook niet verwacht. Maar goed, dat kwam zo ook uit. Op nummer 2.
0: Ja, en dan zit je zo in één keer in de raad.
1: En ook nog in de raad, zeker.
0: Ja,

0: En heb jij ook een bepaald aantal portefeuilles?
1: Ja, ik heb eigenlijk alle onderwerpen van het sociaal domein, inclusief onderwijs, jongeren. Er zit ook zorg in, ouderen. Verder en alle financiën.
0: Ja, en wat vind jij het leukst om mee bezig te zijn? Welke onderwerpen?
1: Nou, alles wat met onderwijs te maken heeft, sowieso. Want dat is natuurlijk ook waar ik werk. Maar goed, ik vind financiën ook hartstikke leuk. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd, dus ik ben altijd blij van cijfertjes. Dus dat vind ik ook altijd weer interessant.
0: Ja.
1: Maar ook nou, gewoon zaken rond sociaal domein. Want het gaat ook echt wel over de mensen hier.
0: Dus ja, en over een hoop geld, hè?
1: Zeker,
0: dat,
1: ja.
0: Waarom ben je zo geïnteresseerd in de lokale politiek? Wat vind je daar leuk aan?
1: Nou, ik denk dat wat je ziet door de jaren heen is dat vanuit de Rijksoverheid ook steeds meer zaken naar de gemeentes wordt gelegd. Dus dat je echt wel ook het takenpakket van de gemeente ziet toenemen. Dus dan vind ik het ook wel interessant worden. Het ging niet meer zoals vroeger, wat wel eens gezegd, het gaat over de hondenpoep of gaat over dit soort dingen. Maar het gaat echt wel over hele serieuze zaken.
0: Ja.
1: Dus dat heeft me ook wel getrokken. Ik denk van, nou, ik wil ook wel gewoon voor Lochem bij kunnen bijdragen. Ook met mijn kennis en ervaring.
0: Ja, ja. En heb je ook iets van, nou, dat vind ik toch wel heel erg lastig in de lokale politiek. Of moeilijk, of...
1: Nou nee, ik heb niet, wat je vooral, je moet gewoon, omdat ik nu mee ga draaien in de gemeenteraad en je nieuw bent, moet je vooral ook veel leren. Dossierkennis opbouwen. Hey, je krijgt zo'n begroting, binnenkort de begrotingsbehandeling. Nou, dat is je eerste begroting. Dus ja, goed, daar moet je echt wel even veel tijd gaan investeren. Ja. Dus dat is ook echt wel lastig, hè?
0: Ja, dus, maar ook maar interessant, denk
1: ja,
0: ik.
1: Zeker,
0: ja. En ja, Leon legde straks een beetje uit wat het verschil is tussen coalitie, oppositie. Jij bent oppositie met... Ja. Twee zetels. Ja. Ben je blij dat je in de oppositie zit?
1: Nou, eigenlijk had D66 het liefst verder willen gaan in de coalitie. Hè, omdat ze de laatste anderhalf jaar samen met de gemeentebelangen en meedenken met Lochem in een coalitie zaten. Ja. Nou ja, goed, meedenken met Lochem kwam op één zetel uit. Dus ja, toen kwam er een andere coalitie uit. Dus dat vond ik wel jammer. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Zo werkt de politiek.
0: Hoe kijk je nu naar deze coalitie? Hè? Denk je dat er voor jullie partij, hè, met slechts twee zetels, dat er nog wat te halen valt deze periode? Of waar gaan jullie extra op inzetten?
1: Nou, ik denk dat er altijd wel wat te halen valt. Want het gaat natuurlijk ook in de samenwerking met andere partijen. Want het gaat altijd weer op onderwerp waar je moet gaan kijken waar andere partijen ook bij aan kunnen sluiten. Het participatiebeleid is net aangenomen. Daar is ook een amendement van ons naar aangenomen. Dus ik denk wel degelijk ook met partijen als twee zetels kun je echt wel het verschil maken.
0: Ja,
1: dus,
0: ja. Je hebt het net over het participatiebeleid. Ja. Hè? Jij noemt in jullie verkiezingsprogramma, hè, daar wil je gaan experimenteren met burgerberaden.
1: Ja.
0: Zat dat ook in dat...
1: Nee, wat participatiebeleid is echt... Het gaat over de eerste inspraak van de inwoners. Om die veel eerder te gaan betrekken in een proces. Bijvoorbeeld als er woningbouw komt of iets anders. Burgerberaden is echt iets anders. Maar goed, de coalitie maakt natuurlijk een collegeprogramma. En je kunt op een gegeven moment wel zelf ook, als je een plan maakt, dat ook in gaan dienen. En gaan kijken of daarin ook een meerderheid te vinden is.
0: En heb je daar ook een concreet Lochems vraagstuk al voor in gedachten om daar de burgerberaad op mee te gaan experimenteren?
1: Nou, een van de onderwerpen van burgerberaad, want daar hebben we binnen D66 ook een avond over gehouden, gaat over weerbaarheid. Om daarin de burgers te gaan betrekken. Want weerbaarheid, hè, dat is echt natuurlijk een heel actueel onderwerp. Dus dat zou wel echt een onderwerp kunnen zijn om dat dus ook in de gemeente op te pakken.
0: Ja, en hoe sta je daar verder dan in? Vind je de uitkomst van zo'n burgerberaad, vind je dat adviserend of meer politiek bindend? Hoe ga je daarin staan?
1: Het is natuurlijk altijd adviserend, maar goed... En dat gevoel heb ik ook wel bij alle partijen. Dat ze ook echt wel goed luisteren naar de inwoners.
0: Ja.
1: En daarin ook echt wel belangen meewegen.
0: Ja. Dus ja, maar ik kan me voorstellen als jullie zeggen... Hè, wij willen het initiatief nemen voor een burgerberaad. En dan zou je ook voor je eigen partij kunnen afspreken van... nou, hè, wat eruit komt, dat gaan wij toch wel als behoorlijk bindend meenemen in onze beeldvorming.
1: Dat kun je wel voor kiezen als partij inderdaad, natuurlijk.
0: Ja. Maar dat moet jullie nog verder...
1: Ja, nou ja, uiteindelijk, als je in de gemeenteraad een voorstel hebt... ja goed, dan gaat de gemeenteraad erover. En dan moet daar dus een besluit genomen worden door een gemeenteraad. Ja, dat uiteindelijk ligt daar de besluitvorming.
0: Ja, maar goed, dus, je kunt besluiten naar aanleiding van hetgeen.
1: Je kunt wel als partij zeggen, wij nemen dit aan en wij gaan als partij voor dat onderwerp hard maken. Dat
0: ja,
1: kan.
0: Ja, ja,
1: absoluut.
0: Ja. Oké, daar nog een beetje op doorgaand. Waar ga jij persoonlijk je echt je best voor doen? Hè? Dat we over 4 jaar kunnen zeggen, nou Robert, dat heb jij heel goed gedaan. En dat heb ik mooi gerealiseerd. En daar kan ik op afgerekend worden misschien. Of is dat
1: Als je oppositiepartij, vind ik best wel lastig. Waar word je op af? Ik denk dat je op een goede, op positieve manier oppositie wil voeren. Want daar is D66 altijd wel van. Om dat op een positieve manier te doen. Ook echt te samenwerken, te zoeken met de coalitiepartijen. Want zo heeft D66 er ook altijd in gestaan. Ik hoop wel bijvoorbeeld als je het hebt. Leon zei ook over wonen. Maar daarvoor zie ik echt grote urgentie in Lochem. Ik heb zelf 2 jonge kinderen. Nou, hoe kunnen zij straks in Lochem woonruimte vinden? Dat vind ik echt wel een van de grootste zorgpunten waar we misschien nu al mee te maken hebben. Betaalbare woningen, woningen voor ouderen. Dus dat is wel een onderwerp waar ik me echt graag voor hard wil maken. Ik wil me hard maken voor, daar komt ook binnenkort weer de accommodatiebeleid. Maar ook voor sportverenigingen, is ook veel nieuws geweest. Ik hoop dat we daar in de gemeente ook stappen gaan zetten.
0: Ja, je noemt inderdaad onderwijs, sport als speerpunten. Hè? Ja. En de coalitie die heeft aangekondigd een overkoepelende visie op sport, cultuur en op ontmoeting te maken. Je moet natuurlijk wel zien te voorkomen dat niet dus is dat het uitstel betekent, hè, als je een visie gaat maken. Wat moet daar sowieso, wat D66 betreft, in beschreven zijn? Wat is wat jullie betreft de meest urgent om uit te werken?
1: Nou, ik heb al vaak gezegd, Lochem Oost, dat ligt al vanaf 2008 op de tekentafel. Daar moet echt gewoon nu tempo gemaakt worden om te gaan bouwen.
0: Ja.
1: En dus dat vind ik echt wel een urgent. Dat heb ik ook al meegegeven in de coalitie. Want die hebben ook de gemeenteraden bevraagd. Of de partijen bevraagd. Hebben het ook teruggegeven.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, ik weet niet of dat ook in die visie. Sport, cultuur en ontmoeting.
1: Goed. De accommodatiebeleid voor sport. Wat daar hebben de vereniging ook aangegeven. Dat veel verenigingen te maken hebben met achterstallig onderhoud. Als je kijkt bij Spok op Lochem, waar ik regelmatig rondloop. Omdat mijn kinderen daar voetballen. Dat is een kunstgrasveld. Is eigenlijk in principe aan vervanging toe. De kleedkamers worden voor een deel in noodgebouwen omgekleed. Er kan niet meer gedoucht worden. Dus de gemeente vraagt ook echt, en dat hoor ik ook bij andere verenigingen, dat ze hulp nodig hebben van een vereniging, omdat ze het zelf niet kunnen betalen en financieren.
0: Ja. Op de website van D66 presenteer je als, ik ben een verbindend persoon.
1: Ja.
0: Kan je een voorbeeld noemen waaruit dat blijkt?
1: Ik ben altijd iemand die goed benaderbaar is en toegankelijk is. Dat is ook wat ik ook altijd in mijn werk weer terugkrijg. Goed luisteren naar mensen en ook dan in gelijkwaardigheid. Hè. Dus ik denk ook, elke mens doet ertoe. Hè. Dus of je nou hoogopgeleid bent, lager opgeleid bent, maakt niet uit wie je bent. Dus echt die waarde houden in de mensen. En dat is ook op die manier dat je ook verbindend kan zijn.
0: Ja, en jullie hebben in jullie programma ook, of de komende 4 jaar gaan jullie ook een agenda maken met werkbezoeken, luisteren naar mensen op bepaalde bijeenkomsten. Hebben jullie wel een vaste agenda voor of zo?
1: Ja, we zijn van plan om thema bijeenkomsten te gaan organiseren waar we mensen ook gewoon uitnodigen.
0: En noem ze een paar over welke thema's ga je het hebben dan?
1: Dat wordt nu nog uitgewerkt door een werkgroep, dus dat vind ik nou lastig om wat over te zeggen.
0: Okay.
1: Maar ook naar de dorpsraden. We hebben ook aangegeven de dorpsraden om daar ook aan te sluiten. Daar wordt natuurlijk ook hoop besproken. Maar ook zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld bij een vereniging op bezoek te gaan. Wat zou je nou doen? Neem ons dus mee.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Het coalitieakkoord beschrijft 33 doelen. Hè? Is er iets in het coalitieakkoord wat D66 betreft waarvan je denkt, dit mis ik in het coalitieakkoord?
1: Ja, we hebben ook als partij aangegeven in het begin dat we wel graag meer ambities zouden willen zien. En dat er ook duidelijk een aantal doelen omschreven moet gaan worden. Dat we ook weten van wat hebben we over 2 jaar behaald, wat hebben we over 4 jaar behaald. Dat je daar ook met elkaar goed op terug kan kijken. Want dat is nu op dit moment nog niet uitgewerkt.
0: Nee.
1: Dus dat vinden wij een gemiste kans.
0: Ja, en het is ook wel, dat is ook een keuze denk ik. Hè, van de coalitie wil dat ook een beetje in samenspraak doen met de rest van de fracties van de raad. Ik geloof dat Leon daar even een toelichting op wil geven.
2: Uiteindelijk is het ook een akkoord op hoofdlijnen. We wachten natuurlijk nu gewoon het college af waar hun mee gaan komen.
0: Maar het college bereidt een collegeakkoord voor.
2: Juist, ja. Ja. Maar we hebben de doel bewust voor gekozen om het op hoofdlijn te houden. Dus ja, ik snap inderdaad van ik mis ambities. Maar ja, als het op hoofdlijnen is, denk ik, laten we het eerst even nu aan het college over. En laten we dan afwachten wat er dan komt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar de consequentie daarvan is dus als je nu beleid straks gaat maken, dat je misschien nog 2 jaar tot aan de verkiezingen ook echt met zaken aan de slag gaat. En dan zijn er alweer verkiezingen. Dat vinden wij gewoon jammer, een gemiste kans.
0: Ja,
1: dus zo kijken wij
0: naar. Zo kijken jullie er tegenaan. Ja, oké. Okay. Ja. Zijn er nog meer dingen waar je de komende periode, deze raadsperiode, echt zorgen om maakt?
1: Nou, ik zei al woningbouw. Hoe zorgen we ervoor dat we jongeren een plek kunnen bieden in Lochem? Dat ze woningruimte kunnen vinden, betaalbaar.
0: Ja.
1: Dat je starterswoningen al hoort. Koopwoning, starterswoning, €400.000. Nou, als jij klaar bent met school en je wil een huis kopen, ja, dan kun je geen 4 ton van de bank lenen.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt heel zorgelijk.
0: Ja, ja. Waar heb je heel veel zin in deze periode?
1: Nou, ik heb onder andere zin om met elkaar ook met de gemeenteraad aan de slag te gaan. Om ook echt wat te bereiken voor de gemeenschap. Waar ik ook zin in heb, is ook dat ik merk dat ik ook weer leer. Hè? Dus ook als je met onderwerpen, met thema's aan tafel zit, met politieke avonden, spreken voor de groep. Ja, daar leer je ontzettend veel van. Dus ik vind dat ook weer heel leuk dat ik ook merk dat ik leer ook weer nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Oké. Ja. Goed. We gaan luisteren naar jouw muziekkeuze. Guns N' Roses en Sweet Child of Mine.
1: Ja.
0: Waarom die keuze?
1: Ja, dit is eigenlijk een van de nummers uit mijn jeugd. Hè. Dus eind jaren 80, toen was ik een puber. En, ja, en dit is al een van de favoriete band in de jaren 90. Ik ben daar ook 2 keer in het Goffertpark, heb ik ze gezien. Ja, dat is fantastisch. En eigenlijk ook de jeugd nu. Ik hoor ook van de jongeren nu dat ze het een mooi nummer vinden. Dus
0: okay.
1: Ik zal blijven hangen.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: zijn weer terug in het politieke programma van de gemeente Lochem. En vanavond hebben we twee nieuwe raadsleden te gast. Leon Egging van gemeente Belangen Lochem en Robert Otten, raadslid namens D66 Lochem. Tot slot van deze uitzending nog enkele gezamenlijke vragen. Jullie zijn nu allebei nieuw als raadslid. Robert, vertel eens, hoe ziet een politieke week er voor jou gemiddeld uit?
1: Nou, dat is meestal op maandagavond of voorbereiden voor een vergadering of een informatieavond op het gemeentehuis. Dinsdagavond is of een politieke avond of een gemeenteraad. En als dat er niet is, wordt er vaak vanuit de gemeente op dit moment, omdat we een inwerkprogramma hebben, ook wel een thema georganiseerd.
0: Even een politieke avond, dat is een voorbereiding op de raadsvergadering. Waarop de besluiten worden genomen.
1: Ja, politieke avond is, kun je een informerende tafel hebben, een beeldvormende tafel of een meningsvormende tafel over onderwerpen. En daar wordt dan inderdaad het voorwerk gedaan om uiteindelijk op de raadsvergadering het onderwerp te krijgen.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen ook inspreken bijvoorbeeld. Dus daar is het ook voor bedoeld.
0: Ja.
1: En dan hebben we woensdag fractievergadering. En je bent dus gemiddeld 2 of 3 avonden in de week bezig met de politiek. En dan in de weekenden stukken lezen.
0: Ja.
1: Dus tussen de 15 en 20 uur ben je wel bezig met de politiek.
0: Ja. En Leon, wat heeft jou in deze eerste maanden dat je nu raadslid bent het meest verrast aan de politieke werkelijkheid?
2: Ik denk dat dat ook nog wel een stukje dossierkennis is. Want ik ben natuurlijk nieuw raadslid, dus ik moet nog heel wat dossierkennis eigenlijk opdoen, ook al van langlopende dossiers.
0: Ja.
2: Nu hebben wij gelukkig wel een fractie met heel veel ervaring en ook heel veel dossierkennis, dus daar leer ik gelukkig ook heel veel van.
0: Ja, ik denk dat dat ook best wel een verschil is. Hè? Jullie hebben dan 8 raadsleden, jullie 2. En jullie hebben natuurlijk ook nog steunfractieleden, jullie allebei wel. Maar dat het toch wel, het werk kan bij een grotere partij wel meer verdeeld worden. Hè? En dus meer deskundigheid en zo. Ja. En ervaar je dat ook als vervelend, Robert? Of,
1: goed. Je merkt wel inderdaad, als je 8 mensen in de raad hebt zitten, kun je wel veel meer het werk verdelen. Wat ik wel eens mis, is dat we ook echt voldoende de gemeente in kunnen gaan, omdat we gewoon niet groot genoeg zijn. Dus je merkt soms wel eens, daar had ik ook wel graag willen zijn. Of iemand van onze partij.
0: Ja.
1: Dus je merkt wel, we hebben 2 raadsleden en 3 fractieondersteuners. Hele goede fractieondersteuners, zijn we heel blij mee. Maar ja, je kunt gewoon niet zoveel als een grotere partij.
0: Dus dan moet je echt wel keuzes in maken.
1: Je moet wel keuzes maken. Waar wel, waar niet.
0: Ja. Ik noemde straks al, het akkoord bevat 23 doelen. Leon, welk van deze 33 doelen moet volgens jou als eerste worden uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan? Met geldplanning, meetbare resultaten, echt helemaal mee aan de slag gaan.
2: Ja, dan blijf ik toch bij wat ik eerst zei, dat is woningen. Moeten we echt gaan bouwen.
0: Ja. Robert, heb jij een ander idee?
1: Nou, wat dat betreft start ik wel aan bij Leon. Ik denk dat dat echt een grote prioriteit heeft. Ja.
0: En iedereen noemt woningen.
1: Ja.
0: Betaalbaar dan ook. Maar voor wie moet de gemeente Lochem dan de komende 4 jaar als eerste bouwen? Is dat jongeren, gezinnen, senior, urgente woningzoekenden?
1: Nou, we hebben begrepen van de woningstichtingen, want daar hebben we ook een avond gehad in het inwerkprogramma, dat er vooral gebouwd moet worden voor jongeren en voor ouderen. En op het moment dat er voldoende woningen zijn voor ouderen, dat je een betere doorstroming krijgt op de markt, waardoor er voldoende eengezinswoningen vrijkomen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook waar je ook weer van leert. En wat interessant is, dat je ook van dat soort organisaties goed meekrijgt. Hoe zijn nou de ontwikkelingen? Hoe moet je dan in je visie dat ook verder gaan uitwerken?
0: Oké, dat neem je dan wel mee.
1: Zeker, want iedereen denkt van, er moeten meer eengezinswoningen komen. Maar ja, als je dan echt met de experts gaat praten, zeg je, je moet heel anders gaan bouwen.
0: Gemeente Belangen geeft in haar verkiezingsprogramma aan te staan voor voorrang verleden voor woningzoekenden met een sociale of economische binding met de gemeente Lochem. Hoe zorg je dat voorrang voor mensen met een lokale binding, hoe zorg je dat dat juridisch houdbaar is en dat het ook eerlijk blijft voor nieuwe inwoners? Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Dat is natuurlijk wel een heel lastig iets natuurlijk, ook juridisch gezien. Wij zijn er nog steeds mee bezig ook om te kijken van hoe kunnen we dit ook daadwerkelijk uitvoerbaar maken. Maar ik denk wel, als jij als jongere hier geboren en getogen bent en je werkt ook hier in de gemeente Lochem al jaren, ik zou die mensen graag voorrang willen geven inderdaad voor een woning.
0: Ja.
2: En hoe dat zal moeten, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar ik zou er wel graag naartoe willen werken.
0: Ja, en Robert, wat vind jij van het idee?
1: Ja, ik vraag me wel af inderdaad hoe je dat wil gaan organiseren. Want als je ook hier in de gemeente kijkt, zijn er ook veel mensen die in Lochem wonen en buiten de gemeente werken. En ik vraag me inderdaad af of je wel dan recht doet aan de situatie. Dus ja, wij als D66 hebben daar gemengde gevoelens bij. Ik kan me wel voorstellen bij een nieuw woningbouwproject dat je wel kan zeggen van nou, zoveel procent hebben de inwoners Lochem eerste keus bijvoorbeeld, of eerste kans om daarop in te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Iets in die trant kan ik me wel bij voorstellen dat je zoiets gaat doen. Maar ik vind wel dat het blijft toch wel heel discutabel. Je ziet in Lochem ook heel veel mensen werken hier. Deventer en Zutphen.
0: Ja, je hebt natuurlijk van de andere kant ook best wel waarschijnlijk ook wel veel vacatures in Lochem.
1: Ja.
0: En dat dus mensen van buiten hier naartoe trekken om te gaan werken. Precies. En die moet je dan ook een woning aanbieden. Maar het blijft een lastige kwestie.
2: Het blijft lastig inderdaad. Maar ja, als ik ook kijk naar vrienden van mij en leeftijdsgenoten. Ja, die hebben er ook geen zin in om tot hun 30ste nog bij hun ouders te wonen. Of in de kelder of waar dan ook. Ja, maar die willen wel heel graag in Lochem blijven wonen. En ze staan al jaren op de lijst, op de wachtlijst.
0: Ja.
2: En het lukt ze gewoon niet.
0: Ja. Oké, nou, we gaan zien wat er van komt. We zitten hier in de studio met een coalitiepartij, een oppositiepartij. Leon, heb jij een item waarvan je kunt zeggen, nou, deze partijen, D66 gemeentebelangen, kunnen elkaar op dit item vastvinden? Hè? En dan liever niet over het item wonen, een ander idee.
2: Ik denk wat participatie betreft, inwonersparticipatie, dat wij ook wel echt op één lijn liggen.
0: Ja, dan kunnen jullie wel goed mee samenwerken over dat item. Dat vind jij ook, Robert?
1: Dat denk ik ook zeker. Ik denk wat je merkte bij de verkiezingen, zitten partijen best dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, wij hebben het ook toen tijdens de verkiezingen bij Spok op Lochem. Of ging over het accommodatiebeleid. Nou, dus eigenlijk zijn de partijen best wel eensgezind dat er wat moet gebeuren. Dus binnenkort staat het onderwerp ook op de agenda. Dus ik ben ook heel benieuwd of het dan ook nog zo is.
0: Ja.
1: Maar als ik dat uit de verkiezingen haal, dan denk ik dat we rond de accommodatiebeleid wel redelijk op één lijn zitten met z'n allen. Dus ik ben heel benieuwd straks wat daarvan gaat komen.
0: En is er iets waarvan je zegt, nou nee, absoluut niet? Ik ga die vraag zo aan jou stellen, Leon. Dus ik even over nadenken.
1: Nou, ik denk dat als je het hebt over agrarisch beleid, zeker over biodiversiteit en klimaat, dat daar best wel wat verschillen tussen gemeentebelangen en Lochem, of D66 Lochem zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Leon?
2: Ja, ik wou hetzelfde antwoord geven. Op dat gebied verschillen wij wel best erg. Maar ja, uiteindelijk moeten we wel samen uitzien te komen.
0: Ja, ja. Oké, nou, we gaan het zien. Tot slot. Lochem is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hè. Er is pas een persbericht verschenen waarin wordt opgeroepen om input te leveren voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteiten waarover de nieuw te werven burgemeester moet beschikken. Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe burgemeester?
2: Het allerbelangrijkste vind ik denk ik toch wel dat hij benaderbaar is. En dat hij ook zelf in gesprek gaat met de inwoners.
0: Oké. Robert?
1: Ik denk wat Leon zegt dat sowieso ook belangrijk is. Ik denk ook dat het heel mooi is dat iemand wel die bestuurlijke ervaring heeft. Om ook te zorgen om het college goed aan te sturen. Gemeenteraad goed ook ervoor te zetten. Dat je wel een stevig persoon moet hebben daarvoor. Dus dat belangrijk is.
0: Oké, nou, dank jullie wel. Een mooie afsluiting, hè? We kunnen wel stellen. Kom op, er is werk genoeg voor jullie aan de winkel de komende jaren.
1: Ja.
0: Of zoals Dolly Parton zegt, working 9 to 5.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Leon Egging van gemeente Belangen-Lochem en Robert Otte van D66. Dank voor jullie komst en jullie enthousiaste bijdragen. Ik dank ook technicus Dick Klein Geltink voor het mogelijk maken van deze uitzending. Ik dank de luisteraars voor het luisteren. En graag tot de volgende keer en nog een fijne avond gewenst.

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
4: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
3: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
5: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
3: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Muziek van Marco Borsato op Radio Ideaal. Een hele fijne avond allemaal. Het is 6 minuten over de klok van 7. Op deze regenachtige woensdagavond.

梦。Ah, lekkere plaat van Miley Cyrus was dat. En dan worden we nog Prince and the Most Beautiful Girl in the World. En het is 14 minuten over de klok van 7. Straks gaan we uiteraard natuurlijk de Nightwish methode doen om 7:30. En ik ben vandaag een uurtje langer bij je. Lekker tot 10 uur. En dan moeten we even naar buiten kijken. Ja, dat ziet er niet best uit, mensen. Het is tijd voor het liedje.

weerplaat gaan draaien van Supertramp. En dat is dat lekkere plaatje. It's raining again.

0: zat op muziek van de Wannabes. En lekker shaken. En deze plaat die we net draaiden, dat mogen we langzamerhand wel een klassieker gaan noemen. Wil je ook niet? Ja. Rolling in the Deep. Adele. Ja, vijf minuutjes voor de klok van 7:30 geworden op deze fijne zender. Radio Ideaal, daar luister je nog steeds naar. En leuk dat je luistert en blijf vooral luisteren, want we hebben nog heel veel voor jou klaarstaan voor vandaag. Ik in ieder geval tot en met de klok van 10:00, dus voorlopig ben je nog even die van mij af. Wij zijn toegekomen aan de Nardis Reloaded voor deze week. En ja, ik mag wel zeggen, ook een klassiekertje. Ja, toch wel een klassiekertje. Het is van de groep Moby. Ik weet niet of je die nog kent. Het liedje heet Feeling Surreal. Ja. En volgens mij was dat in 1993. Nou ja, 1993, 94 was dit ik mag toch wel zeggen, een bescheiden hitje. Wel veel gedraaid in de discotheken. Ja. Heel veel zelfs. En dat is dus ook gelijk de Nardis Reloaded voor deze week. Dus ik zal zeggen, we gaan hem lekker instarten en even lekker genieten van Moby en Feeling Surreal.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

0: liedje is eigenlijk bedoeld voor de Dire Straits. Daarvoor is hij ook geschreven door Mark Knopfler in 1984. Maar hij is uiteindelijk bij Tina Turner terechtgekomen. En dat was hem dan, Private Dancer. En daarvoor hadden we nog Michael Jackson en Smooth Criminal. En dan zagen we nu over de klok van 7:30. Ik ga eens even naar buiten kijken hoe het met het weer zit. Want
1: het is de hele dag al.
0: Het is momenteel droog, maar het is de hele dag al een beetje komen en gaan van buien. Vanmiddag had ik eventjes vanmiddag was het eigenlijk een klein onweersbuitje. Maar ja, ook weer geweest, toch? Ik heb een hele nieuwe plaat voor je klaar liggen van Samuel Welton. En dat heeft, hij heeft dan samen met Russo een hele leuke plaat gemaakt. En dat liedje gaan we dan ook eventjes lekker draaien. Het liedje heet Boom.

was dat van Ivisa. En daarvoor hadden we nog Roxy Dekker. En Bare Minimum. We hebben nog een kleine 8 minuutjes op de radio. En als ik de volgende plaat ingestatte, dan heb je echt zo'n oh ja moment. Let maar op. Ik heb het natuurlijk over de groep ABBA. En The Winner Takes It All op Radio Ideaal.

Een lekkere zalige plaat van Alba en The Winner Takes It All op Radio Ideaal. Ja, het is tijd om eventjes het uurtje te gaan afsluiten, want wij gaan eventjes naar beneden even lekker koffie regelen. En dan kom ik zo dadelijk weer met de koffie naar boven. En dan kunnen we dadelijk in het tweede uurtje samen even lekker koffie gaan drinken. Ja. Dus het mag, het wordt tijd dat wij die pot aan gaan zetten, die grote lekkere koffiepot. Om even lekker koffie te gaan drinken dadelijk. Goed, wij gaan eruit met Meloes. En ik weet niet waarom. Geen idee, maar daar gaat ze over zingen. En dat doet ze samen met Frank van Etten.

0: op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Al Negens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

is 5 en keep on moving op Radio Ideaal. En zo is het alweer 5 minuten over van 8 geworden op deze hele fijne zender. En het licht buiten gaat zo langzamerhand uit. Want ja, we kruipen zo langzamerhand tegen die wintertijd weer aan. En ja, dan wordt alles weer vroeger donker en gadverdamme. Ja, inderdaad. Niks aan. Nee, helemaal niks aan. Nog even, ik ga weer in het donker naar huis toe. Ja, dat duurt niet zo heel lang meer. En in het donker naar het werk toe, nou, echt niet gezellig. Goed, wat wel gezellig is, zijn de volgende platen die ik voor je klaar heb staan. We gaan dadelijk nog eventjes draaien Busy en de beste zangers. Dat liedje heet Anne. Maar daarvoor ga ik nog even draaien Dance With Somebody van Mando.

lijkt me gisteren, joh. Het lijkt me of de tijd stil stond. En dan zongen ze over Bad English en Time Stood Still. Het is 16 minuten over de klok van 8 geworden bij Radio Ideaal. En dit is nog steeds de muziekmix tot en met de klok van 10 uur vanavond. Want Koos Zijpers er vanavond niet. Hij zit lekker in het iets warmere Spanje dan Nederland, zeg maar. En weet je, ik geef hem groot gelijk ook nog. Ja. En toch mis ik die avond er lekker buiten zitten weer, hoor. Ja, ik weet het. Dat kan je nu ook. Maar het is toch even een stukje minder, hè? Ja. Inmiddels is zo net mijn kopje koffie naast mij neergezet. En ik hoop dat u hem inmiddels ook voor u hebt staan. Of misschien al wel in je handen. Dan is het nu even de tijd om dat kopje even te gaan oppakken. En dat ga ik dan ook even doen. Want, lieve mensen, het is zover. Het is zover. Het is woensdagavond, 8:15. En we mogen beginnen aan onze allereerste bakje.

0: lekker luisteren naar Radio Ideaal. We zijn er 24/7 en we hebben een leuke website. rtvideaal.nl.
1: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.

0: vroeger. Vroeger, nou ja, heel vroeger. En, het voelt voor mij als niet zo lang geleden, maar... Vroeger zat er een cd-winkeltje hier in Eemvorden. En ja, ik had dan wat geld gespaard en ik moest en ik zou het allerlaatste cd'tje van Genesis gaan kopen. En ik heb ze hier allemaal voor me liggen. Ik denk, ik ga ze eens eventjes weer uit de kast trekken. Welke hebben we hier? Life the Way We Walk heb ik hier. En Turn It On Again. De hits, hè? Ja. En dan nog de original Genesis. Zo'n groot albumpje. Leuke herinnering aan. En mijn laatste centen even een cd halen. Maar dan moest er wel eentje worden van Genesis, want ze hadden weer een nieuwe. Ja. Eens even kijken. Moeten we het weer gaan doen? Ja, dat gaan we straks even doen, denk ik. Ja, iemand kijkt me aan, het weer. Ja, hey, dat moet ook nog. Wat we wel kunnen doen is kijken of het regent. Het regent wel een klein beetje door, ja. In de top 40 is ingeslopen een nieuwe dame. Ze heet Adela, ja. En het liedje heet Ain't in L.A. En heel eerlijk gezegd, ik weet nog niet wat ik helemaal van het liedje moet vinden, maar... Zo heel langzamerhand kruipt ze wel omhoog in de top 40. We gaan het dan maar eventjes draaien. Hier is Adela en Ain't in L.A.
1: Het regent dat het giet, maar jij luistert naar de muziekmix op Radio Ideaal.
2: Hey Adela.

0: is Danny met de muziekmix.
1: Achter mijn mengpaneel, met een flesje bier in de gang. En mijn wiep, ja, die staat weer voor de ruimte, man.

even naar het jaar 1996 met Alanis Morissette. And you learn. En zo blijf je maar leren. En nu een nummer wat eigenlijk lijkt alsof Freddie Mercury hem zingt. Dat zegt iedereen tegen mij. These are the days of our lives. Oftewel, come on, Queen.

0: antenne omhoog. De zender aan. Het mengpaneel vol in de klepper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong.
1: Jauw!

Ja, sorry, dat duurde even. Ik voelde hem aankomen in mijn neus. Hij begon zo te kriebelen en ja. En ik moest even niezen. Ja, nou ja, opgelost. Het is 4 minuten voor de klok van 9. In het Achterhoekse. Normaal zeg ik altijd, ja, we gaan afsluiten. Maar we gaan vandaag gewoon even lekker een uurtje door. Want Koos is eventjes een welverdiende vakantie aan het nemen. Hij zit in het warme Spanje. En ik geef hem geen ongelijk. Dus dat betekent dat wij na de klok van 9 uur nog even lekker een uurtje bij je terugkomen op deze hele fijne zender. En dat betekent ook dat we eruit gaan. Met Damien van Os. En deze lekkere plaat van... Nou ja, van... Het gaat over Hard to Get.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
5: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
4: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
6: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
4: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

zat maar net te bedenken. Of te bedenken, ik zat even aan die clip te denken. Was dat nou niet dat zo'n jongen met zo'n afstandsbediening die dat elke keer vooruit en achteruit kon spoelen? Ja, hè? Dat was de Freestyler. Ja. Bomfunk MC's waren dat. In het allerlaatste uurtje dat ik achter deze microfoon mag zitten voor vandaag. Want Koos Zijpers er even niet. Koos Zijpers die is een paar duizend kilometer verderop. Want hij is even lekker op vakantie. Dus schakel je in voor Koos Zijpers. Ja, Koos is niet. Sorry. Ja. Sorry. Sorry. Je zou het toch even met mij moeten doen? Maar ja, niet getrouwd, ik ben er tot 10 uur vandaag, dus... Ja! Even gaan deze lekker draaien voor je. Yves Berendsen, een van de beste zangers, Verlangen.

zo, hè. Mijn Engels, dat is, nou, niet zo best. Dus vraag me gewoon in mijn polka aan. Want dat Engels, jongen, ging altijd verkeerd, hè. Zoals deze zin ook, hè. I had a careful mother. Wat ik hoor, ik had een careful mother. Nee, gewoon Nederlandse plaat aanvragen. Dat is beter.

plaats van op de snelweg. Als je zeg maar op de A73 dat een lange stuk moet gaan rijden, dan is dat echt zo'n lekker plaatje. Split was dat en Message to My Girl. Mag ik een harp? Het is 17 minuten over de klok van 9, oftewel bijna 10 voor half 10 alweer. Op deze fijne zender. Ik heb een leuke plaat voor je klaarstaan, een Nederlandstalige van Jari Helgers. En de vloek van Barcelona.

zalige bladen zit ook uit. Crash Test Dummies met een heleboel emmetjes. En een niet zo gele hem die je langs de weg ziet. Maar nog meer van die emmetjes. Ja. Ladies and gentlemen, dames en heren. Het is tijd geworden voor het weerbericht op deze fijne zender. Dan moeten we eigenlijk even naar morgen gaan kijken. Hè? Want dat is wel belangrijk. Want vannacht ga jij je ogen dicht doen. Dus dan merk je er toch niet veel van. Nou ja, als er dan wat regen komt, dan hoor je het een beetje regenen. En laten we beginnen met donderdag. Want donderdag begint het nog redelijk droog. Met af en toe een klein beetje zon. En later op de dag neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Hey, het wordt morgen wel 19 graden. Ja. Nou, vrijdag ziet het weerbeeld er wat vriendelijker uit. Er zijn wat geregeld, ook zijn er geregeld zonnige perioden. En een enkele bui is ook mogelijk. En de temperatuur komt zo uit tussen de 18 en 19 graden. Dan het weekend. Dat is wel even belangrijk, want er zijn komend weekend genoeg dingen weer te doen. Onder andere in Zelhem. Zaterdag begint waarschijnlijk droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een buitje toe. En tussen de buien door kan de zon zich regelmatig laten zien. Het wordt wel 20 graden, dus kouder wordt het niet. Dan zondag. Zondag ziet het er duidelijk rustiger uit. Er zijn wat wolkenvelden, maar ook geregeld zonnige perioden. En het blijft naar verwachting grotendeels ook lekker droog. Ook zondag wordt het er ongeveer 20 graden. Dus vrijdag en zaterdag lijken eigenlijk de vriendelijkste dagen. En zaterdag is het verstandig om eventjes je paraplu een klein beetje bij de hand te houden. Maar het wordt wel lekker. Ja, het wordt gewoon lekker. Ja. Ik krijg een verzoekplaatje uit Ruurlo. Danny, wil je deze alsjeblieft even voor me draaien? Ik zit in de auto, ik luister via internet even lekker mee. En ik heb zin aan die muziek van Soundgarden. Black Hole Sun.

Dave Dekker. Wat je allemaal wat niet kan doen met papa's geld, hè? In ieder geval heel veel, denk ik. Lieve luisteraars, bijna 10:50. Het schiet alweer lekker om, nog kleine 20 minuten. En dan is dit, is dit feestje ook alweer afgelopen. Deze woensdagavond. Oh, deze vind ik echt wel leuk. Mr. Bojangles, Robbie Williams.

0: Kiss.
1: 1988 Kiss. En krijg ik hem dan nog? Nou? Ah, fijn, fijn. Zo. En dat was trouwens de uitvoering van Art of Noise. Oftewel gewoon Tom Jones. 1988 dus Kiss. Ja. Een lekker deuntje blijft dit eigenlijk, hè? Nou, ik zie twee mensen ja knikken. Dat zijn de ja knikkers van het programma van vanavond. Ik wil ze niet voor de microfoon hebben, maar... Ik zeg, zou je koffie willen halen? Ja. Ik zeg, ik lust wel een koekje erbij. Ja. Dus ik noem ze vandaag de ja knikkers van dit programma. Ik ga geen namen noemen. Nee. Even kijken, wat gaan we doen? The Horse with No Name van America. Ja, die is toch wel heel erg leuk, hoor. Die gaan we wel even... Ja, die gaan we gewoon doen. En hij past ook weer een beetje bij dit weer, hè?

Ja, ja, ja, ja. Uit. Ja. Even genoeg gitaren voor vandaag. Vind je ook niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Het is wel lekker, hoor. Lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze fijne woensdagavond op Radio Ideaal. Ik heb er 3 uurtjes gezeten voor vandaag. Nou, ik had ook wel een 4e willen doen, maar ja, goed. Tijd is op. Geld is op. En de koffie is op. Dus het wordt tijd dat we gaan afsluiten. Volgende week verwacht ik dat Koos Zijp er gewoon weer is. Zo niet, dan nemen wij het gewoon even weer over. Ach, mag geen probleem zijn, toch? Ja. Ik wil eruit gaan vandaag met een Nederlandstalig plaat. En dat heet Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En een hele fijne week toegewenst. Hè. Bye bye!

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Jouw regio. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme- of